en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Voor alle informatie over programma's, verzoekplaten en frequenties, rtv-apeldoorn.nl. Together again.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Club.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terug

terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Eerugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Radio Apeldoorn. Overal ter wereld via onze website. rtv-apeldoorn.nl.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde

kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij BUUT, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is BUUT de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfast foodrestaurants.

En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor alle nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Geneve. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 1e juni. Welkom luisteraars, fijn dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en dan met name ook op de matinee. Overigens staan al onze vakanties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos en de redactie die heeft de volgende gesprekken geregeld voor dit uur. De nieuwste roman van schrijver Wim van Waardhuizen, onder de titel Aanslag in de Hermitage, is net verschenen. Hij zit al tegenover me en komt er live in de studio over vertellen. Major Frida Hanauer van het Leger des Heils Apeldoorn nodigt alle luisteraars uit voor de Donutdag, die aanstaande zaterdag de 6e juni bij het Leger des Heils gehouden wordt. En het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van André Hazes, Kleine Jongen.

Orpheus wijkt uit. Hocus Pocus, Zuiderpark, jeugd en familie. Komt dat zien, komt dat zien. In de eerste week van juni strijkt er een mooi theatertent neer in het Zuiderpark in Apeldoorn. Vanaf €5 kan je kijken naar de magische voorstelling Hocus Pocus. Een familievoorstelling over twee goochelende clowns op hun retour. Het lukt ze om nog één keer hun magische circus in oude glorie te doen herbeleven. Deze voorstelling voor jong en oud wil je niet missen. En we gaan nu naar Daddy Cool van Boney M. She's crazy like

0: Tegenover mij is dus aangeschoven Wim van Waardhuizen. Welkom, Wim.
1: Dankjewel.
0: Ja, je hebt hier al wel eens eerder gezeten voor wat eerdere boeken van je, om daar wat meer over te vertellen. Maar voor de luisteraars die toen niet hebben geluisterd, misschien kun je iets meer over jezelf vertellen.
1: Nou, ik ben Wim van Waardhuizen. Vroeger heb ik hier ook in Apeldoorn bij het heette toen nog lager onderwijs gewerkt. Ben later in Deventer bij het voortgezet onderwijs gekomen. Was ik geschiedenisleraar, maatschappijleer. En in de coronatijd, toen ik op een gegeven moment niks meer kon doen met andere mensen, ben ik gaan schrijven. En mijn eerste boek ging over de Tweede Wereldoorlog. En dat waren allemaal eigenlijk verhalen van familieleden die ik onthouden had, opgeschreven had. En daar heb ik een boek van gemaakt. Vijf verloren jaren heette dat boek. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, nou, dat is de korte geschiedenis geweest, want ik ben ook in de oorlog geboren. Ik ga nou echt de geschiedenis induiken. En dat is een boek geworden over de slavernij, zo rond 1700. En dat boek heet Een engel tussen slaven en slavinnen. En daar ben ik op gekomen toen ik vroeger naar de kerk ging met mijn ouders, die waren bij de gereformeerde gemeente. Mm-hmm. Daar werd nog wel eens een preek voorgelezen als er geen dominee was. En dat ging over dominee Smijtengeld. Uh-huh. En dat vond ik altijd een hele aparte figuur. En ik denk,
0: ja,
1: daar
0: alleen
1: ga ik
0: de naam al, hè?
1: Alleen de naam al.
0: Ja.
1: Ik ben daar mee in gaan verdiepen. En wat blijkt nu? Hij was de enige dominee in Nederland die tegen de slavernij was.
0: Kijk.
1: Nou, dat vond ik al geweldig. Dus ik denk, daar ga ik dan omheen een figuur verzinnen. En die heette Berend. Die gaat dan op zo'n schip. Hij moet wel, want zijn ouders zijn overleden. En gaat dan op zo'n slavenschip mee. En dat is dus een heel spannend verhaal geworden.
0: Ja, ja. Dus dan hebben we weer iets heel anders, maar toch ook weer uit de geschiedenis. Ja. Want ik begreep ook wel dat je had een bijzondere manier van ook in je klas bezig zijn met verhalen.
1: Ja, oh ja, dat heb ik van mijn vader. Mijn vader die vertelde altijd fantastische verhalen. En dat heb ik gewoon overgenomen. En in de klas deed ik dat ook. Vrijdagmiddag, laatste half uurtje, een verhaal. En dat liep altijd door. En als ik dan naar de klok keek dat het bijna 3:30 werd, dan maakte ik spannend. En dan ging de bel. En dan, ja, stop. Ah, nog even doorgaan.
0: Ja.
1: Maar.

0: spiegel. En dat is, heel veel kinderen hebben dat ook later gekocht en vonden het een heel leuk boek.
1: Ja, ja. Ja. Ja, zo zie je maar, want je vertelt net van, je bent eraan begonnen op het moment dat corona er was. Hè, ja. Dus jij hebt van de ellende, daar heb je iets moois uit kunnen halen.
0: Ja, voor mij zeker. Het is verslavend.
1: Ja.
0: En nu ben ik dus met het vierde boek, die heb ik hier voor me liggen, net met de post meegekomen.
1: Ja.
0: Ik heb me even doorgebladerd. Het was even in het begin een foutje vorige week. Ik vond de druk niet mooi.
1: Nee.
0: Maar het is nu helemaal goed. Ik heb hem hier voor me liggen en ik ben er heel tevreden over.
1: Ja, want op de voorkant staat een prachtig, wat noem je dat? Portretfoto?
0: Ja, het is een foto van de Hermitage in Sint-Petersburg.
1: Ah.
0: En dat wist ik ook niet hoor, maar dat is het museum in Rusland.
1: Ja.
0: En die, ik wilde nu dus een boek maken van deze tijd.
1: Mm-hmm.
0: Dat is natuurlijk altijd lastig, want ik krijg mensen die leven nog. En de uitgever zei, schrijf nou voorin dat het niets met mensen te maken heeft. Ze lijken erop, maar het heeft er niets mee te maken.
1: Oké, okay, we gaan zo dadelijk horen wat meer over wat je allemaal ingebracht hebt in dit boek. Maar je hebt ook een muzikaal nummer dat je graag wilde horen.
0: Ja, van ABBA.
1: En dat is?
0: Dancing Queen.
1: Oké, daar gaan we nu naar luisteren.

0: Tegenover mij zit dus de schrijver Wim van Waardhuizen. Hij heeft net verteld hoe hij in ieder geval tot het vertellen van verhalen kwam. En zijn nieuwste boek, er staat een prachtige prent voorop van de Hermitage in Rusland. En in de pauze, terwijl we luisterden naar de Dancing Queen, vertelde je Wim dat het nog helemaal niet zo makkelijk is om een beeltenis voorop een boek te krijgen.
1: Nee, zeker niet. Ik had een hele andere, maar de uitgever zegt dat kan niet, want daar gaan ze over zeuren. We gaan wat anders opzoeken. Nou, samen met de uitgever hebben we nou deze voorkant. Ik vind hem mooi. Ik vind hem. Het is echt het grootste museum van Rusland.
0: Ja.
1: De Hermitage. En we hebben een tijd geleden, voor de corona, hebben we ook een Hermitage in Amsterdam gehad.
0: Klopt.
1: En ze hadden vaak hele goede met elkaar, waren ze in overleg. En dan kwam er weer een heel stel uit Rusland. En van Rusland, van Nederland naar. Dat ging prima.
0: Ja.
1: Ja, en toen de inval van de Russen in de Oekraïne plaatsvond en corona, toen was het afgelopen.
0: Ja.
1: Hier in Amsterdam heet het geen Hermitage meer. En het komt ook in mijn boek voor dat een hele bekende Russische schilder, mm-hmm, die had net voor die tijd dat dus die oorlog begon, ja, en corona, had hij een fantastisch mooie serie schilderijen hangen in de Nederlandse toen nog Hermitage.
0: Ja.
1: En die hebben nou zeker 10 jaar... hebben ze daar gehangen en in dat boek van mij is het dan weer teruggekomen.
0: Ja, ja,
1: en,
0: ja, ja.
1: Dat is ook rond die tijd is dat ook echt gebeurd.
0: Ja, ja, ja, want hoe kwam je tot het idee van dit boek?
1: Nou, het eerste was actie voeren. Iemand die actie voert. Dat is tegenwoordig heel erg in, actie voeren. Met, nou, je wil dit niet, je wil dat wel. En zo'n figuur heb ik toen verzonnen voor mezelf. En dat was een Vincent, dat is de hoofdpersoon. Dat is een iemand die heel goed kan schilderen. Maar hij komt op geen kunstacademie, want ze zeggen allemaal, ach, dat is niet meer van deze tijd.
0: Ah.
1: Je moet heel anders schilderen, je moet je ziel blootleggen, je moet dit doen en dat. Dat hebben vroeger die mensen gedaan, maar dat doen we nou niet meer. Dus hij is een beetje teleurgesteld, ja, ook een beetje kwaad ook, dat hij niet aangenomen wordt. Zo begint het ook.
0: Een best jonge. Jongeman dus.
1: Een jongeman van een jaar of 25, okay. 26.
0: Ja.
1: En die wordt steeds afgewezen. En dan moet hij toch iets gaan doen. En nou ja, hij woont in een boerderij op het platteland met zijn moeder en zijn vriendin. En op een gegeven moment dan gaat hij auto's rijden voor een autoleasebedrijf.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hij moet wat verdienen. Ja. Dus hij komt heel vaak overal, dan weer in Groningen, dan weer in Maastricht. Nou, dat was het thema. En in die tussentijd broedt hij op iets van, ik moet de wereld laten zien dat het ook anders kan. En hij schildert dan met prachtige schilderijen, maar altijd met een bodem.
0: Mm-hmm.
1: Met iets van, als je dat ziet, dan word je erop gewezen, het gaat niet goed met het milieu.
0: Ja.
1: Een voorbeeldje, een viaduct met prachtige bloemen. Echt fantastisch, maar daar ligt tussen allemaal blikjes, papier.
0: Oh, ja. Ja.
1: En al die schilderijen hebben dat.
0: Ja. Ja.
1: Maar niemand accepteert dat, vindt dat niks. Maar hij wil daarmee, mm-hmm, proberen iets te doen aan de verandering van wat we nu allemaal fout doen.
0: Ja.
1: En dat is dan het begin. En dan komt hij door toeval. Hij heeft dan op een gegeven moment een lekke band. En dan staat er opeens een busje stil. En iemand die een beetje Duitsachtig spreekt.
0: Ja.
1: Die zegt dan, waar moet je naartoe, naar het station? Nou,
0: mm-hmm.
1: Nou, dan komen ze tot praten en dan zegt hij, ben jij een Duitser? Nee, ik ben een Rus.

0: Mijn ouders zijn, tenminste mijn vader, die was niet voor het regime wat er kwam. Nee. En die woont nu in Utrecht. En die heeft een galerie en verkoopt schilderijen. Nou, en dan begint het.
1: Nou, dat is een mooie link natuurlijk,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja,
1: wel een
0: ja.
1: mooi toeval dat je die dan ontmoet. Ja. Ja, en ik vroeg even aan je, hè, inderdaad ook weer tijdens ABBA... hoe ga jij te werk als je schrijft?
0: Nou, in het begin heb je dan... Ik wil in ieder geval iets uit deze periode, daar begin ik mee. Ja. En dan actievoeren wordt heel veel gedaan. Soms prachtig, mooi, waar ik helemaal achter sta, maar soms ook helemaal niet. Ja. En ik wil dus nou iemand hebben die dat ook heeft. Hij wil actievoeren.
1: Ja.
0: Nou, en dan begint het. Nou, dan op een gegeven moment, dan heeft hij een lekke band en dan stopt er een wagen, een auto.
1: Ja, de man die dus origineel uit Rusland komt.
0: Ja, ja. Nou, dus zijn zoon is het. Zijn zoon, nou, zoon te zijn. Ja. En, ja, en dan gaat het natuurlijk helemaal anders worden.
1: Ja.
0: Want die vader van die jongen, die heeft nog contacten met zijn broer, die een galerie in Moskou heeft.
1: Aha.
0: En dan komt er dus op een gegeven moment, denk ik, hé, wacht even, die schilderijen die dus in de Hollandse galerie, in de Hermitage, nog hingen, of nou, die waren inmiddels in de kelder terechtgekomen, die moesten weer terug.
1: Ja.
0: Dus die man krijgt dus opdracht om met een bus die schilderijen terug te brengen naar Moskou.
1: Kijk, kijk.
0: En dan zegt gelijk die vader van die jongen, die zegt, nou, nemen we jouw schilderij ook mee. En jij gaat ook mee, want dan ga ik daar allerlei dingen organiseren. Nee, dat komt wel goed. Maar zijn vriendin en zijn moeder falen kan tegen. Met de Russen doe je dat niet.
1: Nee.
0: Maar uiteindelijk gaan ze toch.
1: Ja. Ja, en het heet dus niet voor niets aanslag in de Hermitage. Een daad die de wereld wakker moest schudden.
0: Ja, heel goed dat je dat zo zegt. Dat je dat zo zegt. Moest.
1: Ja. Ja. Ja, dus daar zit ook een grote spanning in. Je bent zelf niet in Rusland geweest, ook niet naar die Hermitage. Maar dat is natuurlijk zoveel op internet te vinden.
0: Ja, ontzettend veel.
1: Ja. Ja.
0: Ik wist precies op een gegeven moment wanneer de openingstijden zijn ervan.
1: Oh, ja.
0: En wie de directeur is. De Hermitage bestaat niet alleen uit dit gebouw, maar nog een heel groot gebouw daarvoor. En nou, hoe je de grenzen overging, kan je zo nagaan hoe dat gaat bij Wit-Rusland. Heel moeilijk. Nou, ga ik allemaal uitzoeken.
1: Ja.
0: Ze krijgen daar problemen. En, nou, elke keer moet je weer wat uitzoeken.
1: Ja.
0: En kijken, hoe is dat nou in werkelijkheid?
1: Ja.
0: Nou, en dan, dan gaat het soms vanzelf. Dat er weer een nieuwe episode komt.
1: Ja, ja, want je vertelde ook aan mij, van op een bepaald moment had je ergens gelezen dat er een mooi monument was. En toen je daarbij ging kijken, was dat eigenlijk niet of nauwelijks meer te vinden.
0: Ja, dat was aan het eind. Hij moet dan, want hij wordt gezocht. Hij wordt gezocht. Ze denken dat hij dus iets met de Russen heeft.
1: Ja.
0: Maar juist niet, want hij wil juist wat anders gaan doen.
1: Ja, ja.
0: En dus hij moet dan te voet moet hij de grens over. En nou, dan had ik dus op een gegeven moment, dan kwam hij daar in een moerasachtig gebied bij Enschede. En ik zag van de VVV dat daar een heel mooi fietspad was. Nou, dat heb ik dan erin verwerkt.
1: Ja.
0: En er stond ook bij dat er een heel mooi monument was van een Amerikaan die dat gemaakt had in 1999. Toen de grenzen opengingen in Europa. Dat iedere Europeaan die dan van Europa was, die kon dan zonder paspoort de grenzen over.
1: De Schengen, had het met Schengen te maken of niet?
0: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En een zekere Oppenheim, die heeft toen een monument gemaakt van, ik ga het zo doen, het is een ster. En die ster die ligt dan, of die komt op aarde. Het is een heel groot monument. Mm-hmm. Die komt dan op aarde, maar die breekt dan twee punten af in Nederland.
1: Ja.
0: Maar dan schuift die door naar Duitsland, naar het Duits gebied, naar Granau. En daartussen heeft hij dan met glasachtig spul, heeft hij net zodat het net lijkt dat

0: die ster daar over de grond van Nederland naar Duitsland sleepte. Maar open. Het is helemaal open. Nou, toen dat heb ik dus erin verwerkt. Van, hij kwam daar dan in het boek, schreef ik dan, dat hij daar kwam. En dat hij zei bij zichzelf, ah, schitterend, toch mooi uitgebeeld. Ja. Dat die man dat zo uitbeeld. Ja. Voor, nou, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, stel nou voor dat het niet zo is. Dat het,
1: ja.
0: Toen ben ik met mijn vrouw er naartoe gegaan. Ja. We hebben het bekeken. Niemand wist dat bestond.
1: Nee.
0: Niemand.
1: Nee.
0: En iemand die zelf, ik woon hier 74 jaar, zei hij. Ja. Maar ik weet niet eens waar je het over hebt.
1: Nee.
0: Ja. Dus ik moest het herschrijven. Ja. Het werd nu dat hij daar stond en dat er iemand zei, erg hè, dat het allemaal zo erbij ligt.
1: Ja, nou, je kan inderdaad prachtig vertellen alleen al. Dus ik kan me zo voorstellen dat dit boek ook weer een hele mooie schrijfstijl is. Als nu luisteraars zeggen van, wij willen dat boek ook graag aanschaffen. Hoe kunnen ze dat doen?
0: Nou, dat kan bij de Readshop. Readshop, ik ga in 27 juni... heeft de Readshop gevraagd aan mensen die in Apeldoorn en de omgeving schrijven om dan daar te staan. Dan
1: nou, gaan waar ze... is de Readshop?
0: Readshop in het winkelcentrum.
1: Welk winkelcentrum?
0: Ja,
1: Is het een Anklaar of is het... Het fort?
0: Nee, het is het winkelcentrum waar ik even niet op gekomen.
1: De Maten?
0: Nou, zeg maar de Maten. Het grote winkelcentrum De Maten.
1: Oké. Okay. Ja. En dan de Readshop en dan 27 juni, zeg je?
0: Ja, dan staan we daar met allemaal kraampjes.
1: Ach,
0: en dan sta ik met mijn boeken daar ook.
1: Ja.
0: En nou, heel leuk dat ik nou weer een nieuw boek heb.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, want er zijn veel Apeldoornse schrijvers, hè?
0: Jawel. Ja.
1: Ja, dus dat is een mogelijkheid bij de Readshop. Dan kun je er meteen een handtekening
0: maar,
1: in zetten.
0: Ja, dat kan ook. Dat, maar bij bol.com, daar is die ook te bestellen.
1: Ja.
0: En bol.com, nog wel wat...
1: En je hebt ook de uitgever, zie ik hier staan, Bookscout.
0: Bookscout kan je bestellen, ja.
1: Dus dat is dan ook nog een mogelijkheid. Want met zo'n enthousiast verhaal is natuurlijk ook wel de bedoeling dat mensen het ook, gaan lezen.
0: Ik hoor graag hoe ze het vinden.
1: Ja.
0: En ik weet wel dat mijn eerste boek, dat ging over de oorlog. En mijn zwager die zei, Wim, ik lees nooit.
1: Nee.
0: Maar ik heb het in één stuk achter elkaar uit. Maar ja, het was wel zo dat er allemaal bekende gevallen bij waren. Waar hij, want hij was ouder, meegemaakt had. Ja. En dat is natuurlijk wel weer aantrekkelijk.
1: Ja. Nou, we weten nu dus waar we het boek kunnen krijgen. Het is een paperback, 252 pagina's zie ik.
0: Ja.
1: En het is dus net verschenen. Je hebt de eerste...
0: Ik heb hem net vandaag.
1: Net vandaag in de brief, heb je hem binnengekregen. Dus de 27e is het in ieder geval.
0: Ja.
1: Juni dat iedereen in de Readshop hem kan aanschaffen en kan gaan lezen. Ligt hij ook nog in de boekhandels, de andere boekhandels in Apeldoorn?
0: Nou, het is wel de bedoeling dat ik... dat doe ik altijd hoor.
1: Ja.
0: Ik heb met die andere ook gedaan. Dan ga ik langs en dan mag ik er een stapeltje neerleggen.
1: Ja.
0: Dat gaat weer gebeuren.
1: Ja. Nou, heel mooi om dat ook te weten. Hebben we nog iets belangrijks vergeten, Wim, over je nieuwe boek?
0: Nou, het is, van deze tijd. Het is echt wat ik net vertelde over dat grote die ster van die Amerikaan Oppenheim. Dat ga je allemaal uitzoeken.
1: Ja.
0: En dus dan lijkt het toch wel heel echt allemaal. Dus het is niet zo van, het is een verzonnen verhaal, maar dat kan niet. Het zou kunnen.
1: Het zou kunnen. Ja. Nou, wie weet.
0: Ja.
1: Wat voor aanslagen er nog in de Hermitage kunnen gebeuren... die de wereld wakker moest schudden. Dankjewel, Wim van Waardhuizen, dat je weer naar de studio wilde komen over je nieuwste boek te vertellen. En ik hoop dat je er weer heel veel succes mee hebt.
0: Graag gedaan. Dank u wel.
1: Ja. We gaan nu naar Black Velvet van Alana Miles.

Coda leest. Boekhandel Broekhuis, Ilja Gort, lezing en wijnproeverij. En dat gaat plaatsvinden op zaterdag 27 juni. Coda Auditorium van 4 tot 6. Kom bij Coda leest alvast in Franse zomersferen met de flamboyante wijnmaker, schrijver en televisiemaker Ilja Gort. In de lezing neemt Gort je mee naar zijn geliefde Frankrijk en tijdens de mini-wijnproeverij maak je kennis met twee van zijn eigen wijnen. Een inspirerende middag vol verhalen, smaak en gezelligheid.

Leger des Heils nodigt Nederland uit voor ontmoeting tijdens Donutsdag. Wat dat inhoudt, majoor Frida Hanauer van Leger des Heils Apeldoorn kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag. Ik hoor ineens een in gesprekstoon, dus ik denk niet helemaal dat dat de bedoeling was. We gaan even kijken. De Donutsdag. De meeste Leger des Heils in Nederland doen het op vrijdag 5 juni. Maar ik heb begrepen dat het in Apeldoorn gaat plaatsvinden op zaterdag 6 juni. Ondertussen is Oscar Olaf, moet ik zeggen, even aan het kijken of die majoor Frida Hanauer weer aan de lijn krijgt. Nee, hij schudt even. Even kijken of dat... Nee. Het is namelijk de bedoeling dat ze op die dag... En het is natuurlijk iets... Goedemiddag. Het is de bedoeling dat veel mensen contact met elkaar maken. En het komt origineel, heb ik begrepen, komt het uit Amerika. Want ja, de dood...

0: astronauts, die kennen we natuurlijk ook allemaal vanuit Amerika. En ja, het is gelukt. Majoor Frida Hanauer, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Ja, ik heb al iets verteld dat donuts en Amerika waarschijnlijk bij elkaar horen, maar ik neem aan dat u daar nog veel meer over kunt vertellen.
1: Ja, dat klopt. We hebben aankomende zaterdag hebben wij onze donutdag.
0: Ja.
1: En dat is een wereldwijde dag binnen het leger des Heils. En dat heeft te maken al vanuit de Tweede Wereldoorlog, dat er heel veel jonge vrouwen donuts gingen bakken en uitdelen op het slagveld voor de soldaten die daar aan het vechten waren. Want ze wouden graag iets van, ja, van thuis wouden ze wat meegeven.
0: Ja.
1: En daar is eigenlijk de donutdag vanuit ontstaan. En die vieren we, of die doen we nu één keer per jaar. En dat is nu aankomende zaterdag bij ons.
0: Kijk, op heel veel plaatsen wordt het op de vrijdag gedaan, maar Apeldoorn doet het op de zaterdag, hè?
1: Ja, wij hebben ervoor. Er zijn ook een aantal plaatsen die het ook op de vrijdag en zaterdag doen, twee dagen. Maar wij hebben het naar de zaterdag verschoven, omdat we er ook een familiedag aan koppelen. Dat mensen kunnen komen, kinderen kunnen komen. We hebben een hele leuke dag. Zaterdag op het Hofveld 21-23. Daar vanaf 10 tot 2 uur kunnen mensen komen, kopje koffie drinken, thee drinken met een lekkere donut. De kledingwinkel is open, maar er is ook een groot springkunst bij ons op het plein. Met allemaal activiteiten voor kinderen. Dus opa, oma's, mama's en papa's, iedereen is uitgenodigd om te komen.
0: Nou, dat is heel geweldig dat, iedereen daar naartoe kan komen. En dat jullie het ook helemaal georganiseerd hebben voor gezinnen. Hè, met het springkussen en spelletjes. En,
1: ja.
0: En ik zie nou ook nog wel dat er ook nog wel op sommige plekken vrijwilligers samen met bewoners de wijk intrekken om donuts uit te delen. Maar dat doen jullie niet, denk ik dan.
1: Dit keer niet. Vorig jaar hebben we dat wel gedaan.
0: Ja.
1: Maar nu concentreren wij ons echt op, ja, wel op de buurt hier op het Hofveld zelf en op het Adelaarsplein.
0: Ja.
1: Maar verder proberen we ook mensen echt uit te nodigen naar ons gebouw om daar te komen en ook om aan activiteiten mee te doen voor de kinderen. De spelletjes, het springkussen, om bij ons te komen.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk ook mooi om meer kennis te maken. Hè?
1: Om de locatie te zien en wat we allemaal hebben in ons gebouw.
0: Ja, want jullie organiseren veel meer dingen, hè, voor de buurt.
1: Ja, we hebben één keer in de maand altijd een family day. Dat is op de zaterdag van 10 tot 12:30. Hebben we dat voor de kinderen ook weer met ouders of opa's en oma's. En dan organiseren we dat. We hebben door de week hebben we zeg maar onze breiklub op de donderdagochtend. We hebben onze crea-avond één keer in de maand op een donderdagavond. Dus allerlei dingen hebben wij ook in ons gebouw voor onze buurtbewoners.
0: Ja, en als je bij jullie op de site gaat kijken, dan kun je al die activiteiten terugvinden.
1: Ja, kunnen we allemaal zien wat er allemaal in ons gebouw te doen is. Ook wanneer onze kledingwinkel open is. Die is op de maandag, de woensdag en de vrijdagochtend open. Dat staat er ook op. Daar staat alle informatie op.
0: Ja, maar dit is een extra speciale dag. De donutdag. En die gaan jullie dus aanstaande zaterdag doen. Van nog één keer de tijd graag?
1: Ja, van 10 tot 2:00 middags.
0: En het adres?
1: Hofveld 21-23.
0: Nou, ik hoop dat er heel veel gezinnen op afkomen, want jullie hebben dat weer heel mooi georganiseerd. Fijn dat u in de uitzending wilde komen, Majoor Frida Hanauer van Leger des Heils Apeldoorn. Dank je wel.
1: Nou, dank u wel voor uw tijd. Dank u wel.
0: Graag gedaan. Dag. We gaan naar Let It Be van de Beatles.

lopen naar het eind van de eerste uur van de matinée van deze maandag, de 1e juni. Olaf Bos, mijn technicus van dienst. En ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En dan met name op de matinée. We gaan er nu even uit met You Can Call Me Al van Paul Simon. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 1e juni. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken voor ons geregeld. Marloes Rekers zit al tegenover mij. Ze is werkzaam bij de gemeente Apeldoorn, maar ze organiseert op vrijwillige basis samen met de anderen het bedrijven Beach Volleyball Toernooi op de beachvelden van Dynamo in Apeldoorn. En wat we daar allemaal van kunnen verwachten, daar gaat ze zo dadelijk over spreken. Tessel Hengelveld, programmamaker van Koda Apeldoorn, gaat in op het historisch café van 5 juni... dat in teken staat van de Nationale Archeologiedagen en de Dag van de Architectuur. En Milan Roerdink van taalontwikkelingsplatform Gras, onderdeel van Poppodium Gigant, nodigt het Noord-Gelderse muzikale acts uit zich aan te melden om onderdeel te worden van de Groene Golf. Nou, en het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht, en daar is een zanger bij die op mijn middelbare school heeft gezeten, van Toontje Lager, en we gaan naar Stiekem Gedanst.

30 mei tot en met 5 juli. Toon je kunsten bij Gigant. Alle Apeldoorners het podium op. In juni zijn de podia van Gigant voor Apeldoorn. Gedurende een maand staat Gigant bol van voorstellingen en activiteiten door Apeldoornse kunstenaars. Kom kijken naar onder andere Maurits Koster, English Theatre Apeldoorn, Apeldoornse jeugdorkesten, Monkey Jam en Guy Galerie. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Roxette, Listen to Your Heart.

0: Tegenover mij is aangeschoven Marloes Rekers. En als je de googelt, dan zie je dat ze heel druk is met energiepunt. Verbinder, energietransitie. Maar daarvoor is ze hier niet vandaag. Want ze is vrijwillig in de organisatie van het bedrijven Beach Volleyball Toernooi bij Dynamo. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, vertel er iets meer over, want het vindt aanstaande donderdag plaats, hè?
1: Ja, aanstaande donderdag hebben we het bedrijven Beach Volleyball Toernooi. Dat doen we nu, ik doe het zelf 3 jaar, maar het bestaat inmiddels 9 jaar. Dus volgend jaar hebben we 10-jarig jubileum.
0: Oké.
1: Ja, en het is groeiend. We hebben het een aantal jaren nu bij Soap gedaan, aan het kanaal.
0: Ja.
1: We hebben eigenlijk dit jaar gemeend van, goh, we moeten misschien aansluiten bij een volleybalclub. Mm-hmm. Dynamo heeft een aantal beachvelden liggen naast het WSV-terrein. En zij zeiden van, nou, wij zien het ook wel zitten om dit te organiseren met alles eromheen. Dus ja. We hebben het aangegrepen. En we gaan dit jaar voor het eerst dus verplaatsen van Soap richting de beachvelden van Dynamo.
0: En er doen maar liefst 36 deelnemende teams.
1: Nou, ietsjes minder. Inmiddels zijn het er 33 geworden.
0: Oh, 33.
1: Een paar konden het toch niet voor elkaar krijgen. Nee. Maar wel heel veel verschillende bedrijven. Van Omnisport tot Apeldoorn Partners tot de Kabat. Meubelbaas, de winnaar van vorig jaar, doet weer mee.
0: Aha.
1: Veenemaal, Apenhul, Rouwenhorst.
0: Nou,
1: heel veel Apeldoornse bedrijven. Dus het is super tof en het wordt steeds groter.
0: Nou, geweldig dat jullie daar zo'n mooi succes mee hebben.
1: Zeker, ja.
0: En hoe ziet de dag er donderdag uit?
1: Nou, we beginnen om 4 uur. En dan beginnen we eigenlijk met een demonstratiewedstrijd van topvolleyballers van Dynamo. Die echt laten zien, zo moet het.
0: Ja.
1: Nou ja, daar kunnen wij natuurlijk niet aan tippen.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Dat wordt wel tof.
0: Yeah.
1: Dan komt er een korte uitleg over het systeem. Want we spelen met de recreatie, in ieder geval King of the Court.
0: Aha.
1: Dat betekent dat er 5 teams op 1 veld tegelijk bezig zijn. En dat klinkt heel gek.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: Je draait door naar elk punt. Dus
0: okay.
1: Je kunt eigenlijk aan 1 kant punten verzamelen. Aan de andere kant niet.
0: Ja.
1: Scoor je een punt, dan ga je of naar de andere kant waar je punten kunt verzamelen. Of je gaat of je hebt een punt.
0: Okay.
1: En als je dus geen punt wint, dan ga je uit het veld en dan komt er een nieuw team in.
0: Nou, je hebt vast scheidsrechters die daar helemaal zicht op houden. Of
1: ja.
0: Moet je het zelf allemaal tellen?
1: Nee, doen scheidsrechters inderdaad. Iedereen krijgt, elk team krijgt een kleur, zodat we bij. Anders loopt alles door elkaar en dan weet je het niet meer.
0: Ja.
1: Dus zo houden we de punten bij, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, zijn er ook leeftijdscategorieën?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, maar het zijn voornamelijk volwassenen die meedoen van bedrijven.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat valt er te winnen?
1: We hebben in ieder geval 2 wisselbekers dit jaar.
0: Ah.
1: Normaal hebben we er 1, we hebben er dit jaar 2. Want we hebben ook een prestatiepool. En dat speelt om 21 punten in gewonnen set.
0: Ja.
1: Dus we hebben 2 wisselbekers. En wij denken eraan om clinics in ieder geval te laten geven. Door die mensen die zo goed kunnen volleyballen.
0: Ja.
1: Dus dan kan het bedrijf een keer een dagje komen om les te krijgen in volleybal.
0: Oh, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Dat,
1: ja,
0: als je er al een keer naar hebt mogen kijken, dat je nog extra uitleg krijgt.
1: Zeker.
0: Maar heb je dan ook geen mannen- of vrouwenteams?
1: Nee, alles gaat door elkaar.
0: Alles
1: alleen door prestatie en recreatie, daar zit wel een verschil in.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat

0: Wat is het verschil tussen prestatie en recreatie?
1: Nou, doorgaans de prestatie die mensen kunnen, volleyballen. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, maar

0: talen ook gaan zo uittesten. Komt een bedrijf die komt dat brengen. Ah. Dus kinderen zijn ook zeker welkom om te komen kijken. En nou, er is ruimte genoeg om ook andere dingen te doen.
1: Ja, en wat voor spel moet ik dan aan denken?
0: Dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Dat is voor ons ook een verrassing.
1: Oké.
0: Ja.
1: En nou, er komen natuurlijk heel veel familieleden op af van de spelers. Kan ik me zo voorstellen.
0: Familie, maar ook collega's vooral.
1: Ook collega's, ja.
0: Omdat het toch wel om bedrijven gaat.
1: Ja.
0: Sommigen maken er ook echt wel een uitje van met hun bedrijf.
1: Ja.
0: En lekkere barbecues hebben geregeld. En ze kunnen drankjes en een hapje nemen. En duurt het ongeveer 10 uur 's avonds. Dan is het wel zo ongeveer klaar. Maar dan wordt het donker en dan zie je niks meer.
1: Ja. En jullie doen dat met vrijwilligers, vertelde je me.
0: Ja.
1: Jongen, hoeveel tijd gaat erin zitten?
0: Nou, als iedereen zijn taak heeft, valt dat eigenlijk best wel mee. Hè?
1: Want hoeveel vrijwilligers spreek je dan over?
0: Nou, we zijn met een werkgroepje van 5 man.
1: Ja.
0: Maar die avond zelf zijn we denk ik wel met 20, 25 mensen.
1: Ja.
0: Ja. Dus ja. De bar moet bezet worden, de barbecue moet gedraaid worden. We hebben een stuk of 7, 8 scheidsrechters. Ik doe de planning van de wedstrijden. Dus moet bijhouden wie wanneer speelt.
1: EHBO'ers
0: hebben ingehuurd. Ja, zeker.
1: Ja, maar want ik kan me zo voorstellen dat dit is de 9e keer, hè? En jij doet er voor de 3e keer aan mee. Ja, dat het nu op de 33 uitkomt. Ja, dat is natuurlijk wel fantastisch dat er steeds meer bedrijven op die manier mee bezig zijn.
0: Ja, zeker. En zeker volgend jaar hebben we natuurlijk het WK Beachvolleybal in Apeldoorn. Dus het is ook echt een hele mooie aanloop daar naartoe. En we hopen dat we volgend jaar toch wel naar de 40 groeien. 40 teams, want dat kunnen we zo ongeveer aan.
1: En dat WK, wordt dat dan ook bij Dynamo gehouden?
0: Nee, dat is op Marktplein.
1: Op Marktplein?
0: Ja.
1: Oh, wacht even, daar wordt weer van alles
0: zeker. Dan
1: uitgestrooid.
0: Zeker, wordt weer een zandbak neergegooid.
1: Ja. Oké. Dat is toch wel mooi dat we dat allemaal in Apeldoorn te zien kunnen krijgen.
0: Ja, dat is waanzinnig. Dat is top.
1: Ja.
0: Vind ik wel tenminste.
1: Ja,
0: niet iedereen zal het met me eens zijn, maar ik hou daar wel van die reuring.
1: Ja, want ik weet ook nog wel dat als je dan bijvoorbeeld naar de boekhandel die daar op de hoek zit. En je hebt dan van die volleybalwedstrijden die daar ook gehouden worden. Dat met alle muziek. En dat dan mensen zeggen van jongen, moet dat nou? Maar dat is natuurlijk wel prachtig dat je het mee kunt maken.
0: Ja, absoluut. Weet je, we hebben toch wel een beetje een topsportcultuur. Ook met omnibusport natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Met het baanwielrennen en het atletiek dat we hier gehad hebben. En ook het volleybal. Volgens mij is er net nog weer een toernooi geweest voor de Four Nations League van damesvolleybal.
1: Ja.
0: Ja, dat is waanzinnig dat wij dat als Apeldoorn volgens mij mogen hosten, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is, ik vind dat fantastisch. Ja, ik hou heel erg van die sporten.
1: Ja. Ja, maar dat is ook heel belangrijk. Ik vind ook dat in Apeldoorn wordt er ook zoveel voor de oudere Apeldoornen gedaan. Hè?
0: Ja,
1: ook op
0: zeker.
1: Het gebied van valpreventie of wat dan ook.
0: Ja,
1: maar,
0: daar is Sportservice Acres ook heel goed mee bezig.
1: Ja, en van de Goor Stichting die daar.
0: Ja.
1: Waardoor je meer kunt gaan wandelen en zo. Ja, helemaal fantastisch. Wat moeten we nog extra weten voor aanstaande donderdag?
0: Nou, kom vooral langs en kom lekker kijken en meer genieten, denk ik.
1: Ja.
0: Dat vooral. Ja. En wens ons zon toe.
1: Ja, nou vooral geen regen. En vooral nog erger onweer. Absoluut.
0: Ja, laat het maar droog zijn.
1: Laat het maar droog zijn. Ja,
0: precies.
1: Dat kan me zo voorstellen. Want de beachvelden van Dynamo en de voorwaarts, is dat ook bij...
0: Ja, dat is achter Omnisport.
1: Achter Omnisport.
0: Ja, tussen de intratuin bij de ijsbaan.
1: Oh, oké, daar zijn beachvelden.
0: Ja.
1: Ach, kijk. Ja, dat wist ik ook niet dat die daar...
0: Ja, die liggen daar.
1: Okay.
0: En die worden volgens mij volgend jaar ook gebruikt als trainingslocatie...
1: Ja.
0: voor de spelers van de WK Beachvolleybal.
1: Zo. Dus dan kun je iedereen daar ook nog weer in het wild bewonderen... terwijl ze aan het trainen zijn.
0: Ja, dat denk ik wel, maar dat weet ik niet zeker.
1: Nee. helemaal geweldig dat jullie dit aanstaande donderdag organiseren. Vanaf 4 uur barst het los. Hè?
0: Zeker.
1: Ja, met een systeem dat ik nog niet helemaal begrepen heb. Maar zolang de deelnemers maar begrijpen... en de scheidsrechters het allemaal in goede banen lijnen... dan komt het ongetwijfeld goed.
0: Zeker.
1: Nou, fantastisch dat jullie dat in ieder geval met het teampje van 5 vrijwillige mensen... dit allemaal weer voor jou de derde keer dan in elkaar hebben gezet. En heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: Ja, en keep our fingers crossed for the dry weather.

0: zeker. Ja. Dank je wel.
1: Helemaal super. Marloes, dat je naar de studio bent gekomen. Marloes Rekers. En nogmaals, heel veel succes.
0: Dank je wel. Graag gedaan.
1: We gaan nu naar Walk of Life van de Dire Straits. MUZIEK

0: CODA organiseert het Historisch Café en wel op 5 juni. En wat er besproken gaat worden, wat de onderwerpen zijn, Tessel Hengelveld, programmamaker van CODA, kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat staat ons te wachten op 5 juni?
1: In juni hebben we altijd een beetje traditiegetrouw de Nationale Archeologiedagen en de Dag van de Architectuur. En voor de Nationale Archeologiedagen komt Damon Ogink werkzaam bij de gemeente. Die presenteert het archeologisch jaarverslag van 2025. Dus die komt vertellen wat de gemeente dit jaar allemaal aan archeologische ontdekkingen heeft gedaan.
0: En kun je een tipje van de sluier lichten? Zijn er ook hele indrukwekkende dingen gebeurd?
1: Nou, dat durf ik eigenlijk helemaal niet.
0: Ik overval je ermee, sorry.
1: Je overvalt me met deze vraag, ja.
0: Oh, dan moet ik dus inderdaad naar het Historisch Café komen, begrijp
1: ik. Moet naar het Historisch Café komen,
0: ja, okay.
1: om te horen wat ze allemaal gedaan hebben dit jaar. Nee, ik heb nog niet gezien wat zij gaan presenteren dit jaar. En daarnaast komt Masha Parlefiet, ook van de gemeente archeoloog. En die komt vertellen over het programma tijdens Nationale Archeologiedagen. Dat is in het weekend van 19, 20 en 21 juni. En dat staat dan dit jaar in het kader van de Atlas van Apeldoorn, die dit jaar over Uddel gaat. Uh-huh. Dus dan is er onder andere een lezing in de Wilhelminahof. Dit had ik wel goed voorbereid.
0: Ha, kijk.
1: en de archeo-hotspot van de gemeente, die staat ook in Uddel dat weekend op zaterdag. En er is een bustour die wordt gegeven, kan ik... heel leuk, een collega van mij die gaat met een veteranen autobus. Dus dat is een ouderwetse autobus. Gaat ze een tour doen van Apeldoorn naar Uddel en dan weer terug naar Apeldoorn. Die vertrekt vanaf CODA.
0: Okay.
1: Dat komt ook nog later deze zomer. Komt dat nog een aantal keren terug. Dus, maar dat is in ieder geval heel leuk in het kader van de Atlas van Apeldoorn. Dus daar heb ik nu al wat verteld wat er allemaal gaat gebeuren, maar dan bij het Historisch Café.

0: vertellen ze precies wat ze allemaal gaan doen.
1: Want er is nou ook nog een boek over de maten, hè?
0: Ja, precies. Dus in het kader van de Dag van de Architectuur gaat Ed van Gent, hij is gepensioneerd stedenbouwkundige, heeft ook al wel vaker boeken geschreven over wijken van Apeldoorn. Die heeft nu een boek geschreven over de wijk De Maten. En dat boek dat komt binnenkort uit, maar hij gaat nu alvast daarover presenteren. Dus dat is...
1: Een mooi programma.
0: Dat is zeker, ja, zeker een mooi programma.
1: En ik begrijp dat voor de pauze kunnen aanwezigen ook nog in een minuut een activiteit onder het publiek brengen.
0: Ja, we hebben altijd onze strenge jurylid Lex, onze pianist. Die gaat altijd na een minuut zo hard eroverheen spelen dat je iemand niet meer kan horen. Okay. Maar je hebt een minuut tijd om wat te vertellen over je activiteit voor het publiek wat er dan is. Daar krijgen we altijd een heel gevarieerd aanbod. Want er gebeurt een hoop op het gebied van erfgoed in Apeldoorn.
1: Nou, en dan is het wel mooi natuurlijk als je daar ook van alles van op kunt steken.
0: Zeker, zeker. Ja, en er wordt ook nog altijd een column uitgesproken door onze directeur-bestuurder, Karin Reinders. En ze geeft altijd haar blik op een actueel erfgoedonderwerp. En volgens mij gaat ze nu wat vertellen ook over de maten. Wat natuurlijk de laatste tijd ook in het nieuws is.
1: Ja, maar wel op een hele andere manier.
0: Op een hele andere manier. Ja. Maar kijkt ze daar vanuit een historisch perspectief naar.
1: Ja. En hoe laat begint de avond?
0: Om 17:30. Okay. Maar er is inloop vanaf 17:00. En het is in het café van Coda. En het is gratis toegankelijk.
1: En je moet je wel aanmelden, hè?
0: Ja, dat vinden we fijn. Want dan kunnen we een beetje in kijken hoeveel mensen er komen. Ja. Maar het is vooral gebleken dat de laatste paar keer was het zo druk. Dat het eigenlijk niet meer paste in het café.
1: Oh.
0: Dus dan geven we de mensen die zich hebben aangemeld, geven we dan voorrang.
1: Ah, kijk.
0: Als het te druk wordt.
1: Ja. Ja. Jongen, dan, maar mooi dat het zo'n succes blijkt te zijn.
0: Zeker, zeker. Nee hoor, daar zijn we hartstikke blij mee. Maar we moeten het ook wel weer veilig houden. Dus we hebben een maximum wat we toe kunnen laten.
1: Dus als men daar naartoe wil komen en zeker wil zijn van een plaatsje, dan meld je je aan precies waar?
0: Ja. Via onze website coda-apeldoorn.nl/historischcafé. En dan zit daar een aanmeldknop.
1: Oké, okay. Kan je het eventueel ook doen via de balie als je je bibliotheekboeken kunt inleveren?
0: Ja hoor, zeker. Ja. Dat kan zeker.
1: Nou, ik hoop dat er weer heel veel mensen afkomen op het historisch café van 5 juni. Dankjewel voor je enthousiaste verhaal, Tessel Hengelveld, van programmamaker van Coda. En heel veel succes.
0: Bedankt.
1: We gaan nu luisteren naar Every Breath You Take van Police.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden met lokaal een bui. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 22 tot 24 graden. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Later op de avond en de komende nacht neemt de bewolking toe, maar blijft het nog droog. Het koelt af naar 16 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint het droog, maar in de loop van de ochtend kan er al een eerste bui vallen. In de middag vallen er pittige buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Tussen de buien door schijnt de zon af en toe. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. In de avond trekken de buien naar het oosten weg. In de nacht naar woensdag blijft het zo goed als droog. Het koelt af naar 13 graden. Woensdag trekken er in de loop van de ochtend en ook 's middags enkele buien over. De droge perioden zijn wat langer en daardoor is er ook wat meer zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. En dan de donderdag. Marloes hoopt natuurlijk op een droge dag voor het bedrijven beachvolleybaltoernooi. We gaan kijken wat er staat. Maar ja, dingen verschillen nog alles, hè, als het een paar dagen betreft. Donderdag wordt een dag met meerdere buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. Het wordt rond de 19 graden. Vrijdag wordt het wisselvallig, met tussen de buien door ook wat zon. Het wordt 18 tot 19 graden. Het weekend lijkt weer helemaal droog te gaan verlopen met meer zon, vooral op de zondag. De temperatuur gaat weer wat omhoog, naar 21 tot 23 graden. Ach, en wat past er nou bij? Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.

0: Gigant en Gras zoeken ambitieuze muzikanten voor Groene Golf. Wat daar precies met die zin bedoeld wordt, Milan Roerdink, taalontwikkelingsplatform Gras, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, wat is Gras?
1: Ja, Gras is een talentontwikkelingsplatform van Gigant. En wij ondersteunen muzikanten en een stukje organisatoren met hun muzikale projecten.
0: Wat is dan de Groene Golf?
1: Dat is een van de projecten. Dat draait om dat we een jaar lang met drie artiesten, of in ieder geval twee jaar drie artiesten uit Noord-Gelderland. Dus eigenlijk vanaf hier naar Amersfoort en alles wat daarboven zit. Met drie artiesten gaan wij samenwerken. Dus zij kunnen zich aanmelden. En dan gaan wij een selectie maken daaruit waar we dan mee gaan werken. En dat betekent dat we gaan kijken van, joh, waar, op welk punt zit je nu in je muzikale carrière? Waar heb jij, denk jij zelf, dat nog ontwikkeling zit? Of waar heb je op dit moment behoefte aan? Dan gaan we daar zelf ook nog... Vaak hebben we daar wel, op basis van wat ze inschrijven, hebben we daar ook nog ideeën bij. Dat leggen we naast elkaar en dan maken we daar een plan voor om daar een jaar mee aan de slag te gaan.
0: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi als je daarvoor geselecteerd wordt. Doen jullie dat al langer?
1: Dit is de derde ronde dat we het doen.
0: Ja. Ja. En kun je iets meer vertellen over welke uitverkorenen er waren vorig jaar?
1: Ja, we hadden dus op dit moment, want het loopt tot en met of tot september. Dus we hebben nu nog de lichting van dit jaar, die loopt nog. Dat zijn... Ja. Drie apenrunners, dat is Voices, een spoken word muzikant.
0: Ja.
1: OGD, een rapper. En Acoustic, een, ze noemen het zelf Organic Trance, dus een didgeridoo en een drummer. En een toetsenist erbij, die meer dance-georiënteerde muziek maken.
0: Hele verschillende muzikale stromingen inderdaad.
1: Ja. Ja, dus het eerste seizoen hadden we een metalband en een

0: een singer-songwriter en een rapper en producer. Dus het gaat inderdaad, alle popgenres kunnen zich ook wel aanmelden. Als er maar een duidelijke ontwikkelvraag is. En dat ze ook echt zoiets hebben van oké, we kunnen die samenwerking met Gigant en met Gras kunnen ze gebruiken om een volgende stap in een carrière te zetten.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. En is er dan ook een optreden aan het eind van het jaar?
0: Ja, we hebben eerder deden we altijd begonnen we het traject met een showcase, waarin we dan in ieder geval even laten zien van joh, zodat we ook ons netwerk uit kunnen nodigen. Eventueel partners of wat dan ook. Dat we kunnen laten zien van hey, deze act, daar gaan wij mee aan de slag.
1: Ja.
0: Maar ik ben nog even aan het nadenken of ik dat dit jaar ook wil doen. Kan zijn inderdaad dat we het misschien aan het einde doen. Aan de andere kant, we werken ook met bijvoorbeeld een bevrijdingsfestival of een drakenboot samen. Of ja, soms ook andere optredens hier in Gigant waarin we de artiesten kwijt kunnen. Dus
1: oh, ja.
0: Daar gaan we ook naar op zoek van. Eigenlijk probeer ik ook gedurende het jaar te kijken van zijn er, als wij gevraagd worden van kunnen jullie eens meedenken over artiesten die we ergens kwijt kunnen, dan probeer ik daar ook de artiesten die in deze selectie zitten neer te kunnen zetten.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi als je je ontwikkeling ook kunt laten zien, hè?
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: En horen dat, ook.
0: Als dat past bij waar je, want het, ja, waar een artiest mee bezig is, dan wel. Kijk, niet iedereen die is ook per se toe aan het werken naar een optreden.
1: Mm-hmm.
0: Het kan ook zijn dat ze juist veel meer op de artistieke ontwikkeling zitten en eigenlijk veel meer een soort van intern proces mee bezig zijn.
1: Ja.
0: Ja, dan hoeft het niet per se dat ze ook echt naar een optreden toe moeten werken of dat ze optredens nee. doen. Maar dat gebeurt eigenlijk altijd wel.
1: Ja, tot wanneer kan men zich aanmelden?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja, ik heb het hier wel voor me staan hoor, 11 juni.
0: 11. Ja, ja, wel, ja. Ik moest inderdaad even denken, 11 juni inderdaad. Nog een kleine 2 weken inderdaad.
1: Ja, en dan staat er een heel lang adres waar je je aan kunt melden?
0: Ja, ja, de website. Er is een platform in Oost-Nederland waar je dit soort projecten, maar ook speelplekken, studiosessies, et cetera, waar je dat op kunt aanbieden. Dat heet Sonar. En daar staat deze pitch, zoals het heet, ook op. Dus de website is checksonar.nl.
1: Hoeveel aanmeldingen krijgen jullie gemiddeld binnen?
0: Ik denk zo tussen de 15 en 20, 15, okay. 25, zoiets. Dus het is ook, maar dat is ook omdat het is best specifiek. Je moet echt wel al wat ervaring hebben. Je moet echt wel wat stappen gezet hebben om hier aan mee te kunnen doen. En dan heb je toch vaak al wel dat je een paar jaar bezig moet zijn.
1: Ja.
0: Dat is gewoon niet voor iedereen geschikt. Dan is de selectie ook wat beperkter. Maar dat is prima. Uiteindelijk hebben we er maar 3 nodig. Dus, ja.
1: Ja, nou, heel wat er ook in jullie publiciteit staat, er is 2.500 beschikbaar om de gestelde doelen te bereiken per act.
0: Ja, ja, dus dat is eigenlijk een soort werkbudget. En dat kan inderdaad, daar kun je coaching voor inhuren. Daar kan je zeggen van joh, we willen een repetitie bij ons in de zaal, bij Gigant in de zaal doen. Met licht en geluid erbij om eens te kijken van waar kunnen we nog aan werken. Dat kan. Je kan als je meer op artistieke ontwikkeling zit, bijvoorbeeld gastmuzikanten uitnodigen om daar eens een keer mee een dag te gaan repeteren. Of als je, stel je zegt, ik heb een keer een groot optreden ergens en ik wil dat eigenlijk een beetje aandikken met, ik noem maar wat, strijkers erbij of zo. Mm-hmm. Dan zou je dat. Ja, het kan best breed ingezet worden. Als het maar een helder plan is en logisch is dat we het daarvoor inzetten, dan is eigenlijk bijna alles wel oké.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ik weet nu wat de groene golf is, wat Gras is. Nou, Gigant, dat wist ik al wel. En heel fijn dat je er wat meer over hebt kunnen vertellen in de uitzending. En ik hoop dat er veel belangstellenden op afkomen. En dan kunnen jullie dus weer 3 acts, 2 of 3 acts, kunnen jullie weer gelukkig maken.
0: Ja, dankjewel. Dat hoop ik ook.
1: Dankjewel, Milan Roerdenk, taalontwikkelingsplatform Gras. Heel veel succes.
0: Ja, Dankjewel.
1: We gaan nu naar Uptown Girl van Billy Joel.

We lopen naar het eind van de tweede uur van deze matinee van maandag de 1e juni. Fijn luisteraars dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name dan op de matinee. Olaf, dank je wel weer voor de muziek en de techniek en de redactie voor het aanleveren van de gesprekken. Ik ben Tineke Jeltsma en graag tot een volgende keer. We gaan eruit met Fast Car van Tracy Chapman.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is...

me. Ik zeg... Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoek. Het draait erdoor. Het is vandaag alweer dinsdag 2 juni. 2 juni 2026. En wend er maar even aan. Er is alweer code geel gegeven. Het gaat dadelijk weer slecht weer worden. Het is nu nog even lekker weer. Maar strakjes, ach. Ja, dan is het weer helemaal gedaan met het lekkere weer. Tenminste, voor de komende dagen. De zomer is net begonnen, dus het zal allemaal nog wel weer meevallen, hoor. En ik had weer eens gelezen dat het wel weer een hele strenge zomer gaat worden. Warme zomer gaat worden. We zullen het zien. Hey, wij begonnen met Creedence Clearwater Revival en Band Moon Rising. Ik ben er tot een uurtje of heen. Zometeen om 10:30 heb ik weer een Hold On and Coming voor je klaarstaan. Het liedje wat ik de afgelopen weken voor je mee heb genomen. Ik heb er nog een paar uitvoeringen staan. Dat ik dan bij mezelf denk, ach, we gaan hem nog wel even maken. Misschien tot er daar nog iets in de herhaling komt. Maar voor nu hebben we dat nummer voor je klaarstaan. Straks is ook weer een country hit voor je klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. We zijn bij de 200 beste country nummers gekomen. En dan moet ik het lijstje er even bij pakken. We zijn aangekomen bij 181. We gaan naar 1934. Sons of the Pioneers, Tumbling and Tumbleweeds staat er daar. En daar ga ik je straks alles over vertellen. En we gaan het uiteraard ook nog voor je draaien. Verzoekplaat apenstaartje rtw-apeldoorn.nl. Verzoekplaat apenstaartje rtw-apeldoorn.nl. Voor al je verzoekjes. En as we speak heb ik het mailadres openstaan. Als je het mailt, dan kan het allemaal wel naar binnen komen. Dan komt het hier wel aan en dan geldt het. Heb ik er zin in, dan heb ik hem heel toevallig bij me. En heb ik er geen zin in, dan neem ik hem bijvoorbeeld morgen mee. Dan neem ik hem bijvoorbeeld vrijdag voor je mee. Dat gaat allemaal goed komen. Ik zei net al, code geel geldt onder andere voor hier in Apeldoorn. Waarom vertel ik je dat? Omdat ik Yellow van Coldplay klaar heb staan. Is er van het geweldige album Parachutes. En dat is een album uit begin deze eeuw, uit 2000. Dit is Coldplay, dit is Yellow.

Nederland is, of België is heel erg groot. Ze komt ook uit België. Lady Lynn hoorde je. En haar uitvoering van I Don't Wanna Dance. Origineel is hij natuurlijk van Eddy Grant. En ik zeg uit mijn hoofd dat het een hitje was in 2008, 2009. Volgens mij echt een heel bescheiden hitje in Nederland. Maar ik vind hem dan wel weer eens leuk om af en toe te draaien. Dit is Charles Bradley en de Mayhem Street Band en Heart of Gold. Hun versie.

0: Ik dacht dat het Rio de Janeiro was. Maar je moet het ook een keer voor gaan luisteren. En dan weet je dat het niet zo was. Rio hoorde je met de Janeiro. Hey, een nieuw album van Willie Nelson is uitgekomen. Ik probeer er de hele week een track van te draaien. Het album heet Dream Chaser. En dit is I Don't Think I've Cried Today. Nieuwe muziek van Willie Nelson dus.
1: I don't think I

Miley Cyrus en Mark Ronson samen. Nothing Breaks Like Our Heart hoorde je hier. En daarmee komen we op een handvol seconden na. Is het 10:30. Ik heb weer een Hold On aan Coming voor je klaarstaan. En vorige week heb ik alweer wat anders verzonnen. Hoor. Wees maar niet gebang. Dit is de uitvoering van Rudy Foster. En die klinkt dan als volgt.

Speed Around. En daarvoor hadden we nog een Vaya Kandiras en na, nee, na, na. Hé, ik heb nieuwe muziek voor je klaarstaan. Come Bring Me The Sun, zo heet het liedje. En dit is Neria Pellet. En dat klinkt als volgt.

Never, never hoorde je van Assembly. Jazeker, en het gebeurt mij ook eigenlijk nooit om het zomaar te zeggen dan. Even kijken, we gaan zeilen. We gaan, het is geen zeemansliedje, het is een grappig liedje van de band Sailor. Dit is Sailor.

Van Halen en hun uitvoering van Pretty a Woman. En ik zit even met een schuin oog naar de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 11:30 is. Ach, wat gaat het toch alweer snel de tijd, hè? Ja, ik vind van wel. Dat betekent dat het journaal van 11:00 eraan gaat komen. Ik heb nog één plaat te gaan voor de klokken van 11:00. We gaan er namelijk uit met Supertramp en Hide Your Shell. Tot zo naar de andere kant van 11:00. En in ieder geval zometeen om 11:30 plekje 181 uit de lijst van de Blood Rolling Stone. De 200 beste country songs. Sons of the Pioneers.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Tot slot nog even het weer. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere buienlijn ontstaan met kans op zwaar onweer, windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van De Steden Driehoek Draait Door. Het is alweer dinsdag 2 juni 2026. We begonnen met Brian Hyland en It's a Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. En over yellow gesproken, code geel straalt geld strakjes voor vanaf 1 uur hier ook in Apeldoorn in Gelderland. Doe er even je voordeel mee. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen nog een keer een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. Dit weer van de beste country nummers 181 Sons of the Pioneers heb ik er voor je klaarstaan. Uit 1934, niet het oudste nummer, want vrijdag draaide ik al iets uit 1924 of uit 1925. Dit komt uit 1934. Lekker veel muziek voor je klaarstaan, al zeg ik het zelf. Zometeen gaan we naar een witte bruiloft. Dat doen we met Billy Idol. Maar eerst even dit. Dit is het zijn de specials. Ghost Town.

Ja, dat is een leuke film. Ricky Stanicky heet die film. En daar heeft hij de hoofdpersonage van die film heeft hier een parodie op gemaakt op deze Billy Idol, hoorde je. En White Wedding. En nee, ik ga hem hier niet herhalen. Het is vroeg op de ochtend. Dat kunnen we beter maar even niet doen. Onvervalste disco heb ik ook nog voor je klaarstaan. Jazeker. En die onvervalste disco, dat doen we met Spargo. You and me.

Pepper, Zout en Baby en Soep hoorde je hier. Daarmee komen we precies op 11:30 uit. Ja, ik heb weer een country nummer klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn inmiddels, of we zijn pas bij 181. Sons of the Pioneers, Tumbling Tumbleweeds staat daar uit 1934. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Vroegere opname van The Sons of the Pioneers, de vocale groep onder leiding van Roy Rogers, voordat hij samen met zijn vrouw en tegenspeelster Dell Evans uitgroeide tot Hollywood's King of the Cowboys, hadden een bijna buitenaardse kwaliteit. Dat kwam door de indrukwekkende vocale samenzang van Rogers met Bob Nolan en Tim Spencer. Opgenomen tijdens de eerste opnamesessies van de groep roept Tumbling Tumbleweed met zijn golvende harmonieën en royale vioolpartijen beelden op van een uitgestrekte openluchten met de dromige sfeer van de tekst staat in maar de dromige sfeer van de tekst staat in contrast met de tijd waarin het lied verscheen. Dit opmerkelijk opgewekte nummer over de geneuten van een zwervend bestaan werd een hit tijdens de diepste jaren van The Great Depression. Toch heeft het lied ook een speelse, ironische kant. Terwijl ze voortrekken, lijken de Tumbleweeds uit de titel hun liefde aan de grond te verklaren.

Ja, ik zei het net al. Het komt uit 1934, tijdens de Great Depression. Het zalen plekje 181. Het zijn The Sons of the Pioneers en Tumbling and Tumbleweeds. En hoe klinkt dat nummer nou? Ja, ik heb hem klaar voor je staan. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Sheila E. en de Bell of St. Mark. En daarvoor hadden we nog Marijn de Valk en Het Gele Strand. En daarvoor hadden we nog nummer 181 uit de lijst van de blad Rolling Stone. Sons of the Pioneers en Tumbling and Tumbleweeds. En morgen, dan is het woensdag, dan gaan we verder met 180. Mary Couture staat daar en Mercy Now. En dan gaan we naar deze eeuw, dan gaan we naar 2005. Ach, dit staat er ook in en dan kan ik weer het niet laten om hem niet te draaien. My Baby Just Cares For Me, Nina Simone.

Simon en Late in the Evening. Ik heb nog een keer nieuwe muziek klaarstaan van de band The Corals. Hebben een nieuw album uit, 388 heet dat. En dat kwam in mei uit. Let the music play. Dit is The Coral. En ik denk dat je hem nog wel vaker gaat horen.

Peaches and Herb and Shake Your Groovy Thing. En hiermee komen we weer bijna tegen de klokken van 12 uur aan. Journaal van 12 uur gaat eraan komen. Dan ben ik snel terug met het laatste uurtje van de Steden Driehoek draai door. Ik heb nog lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ik zit nog even te denken of ik nog beloftes heb die ik moet waarmaken. Volgens mij heb ik dat dan weer niet. We gaan eruit met de baby's en is it time? Bijna tijd voor het journaal. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. Op meerdere lijnen rijden geen metro's, andere lijnen kampen met flinke vertragingen. De actie is gericht tegen plannen om medewerkers hun werkweek van 5 dagen in 4 langere diensten te laten werken. Vakbonden vrezen negatieve gevolgen voor personeel. Ook voor aanstaande donderdag zijn stakingen aangekondigd. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terug kunnen krijgen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Hey.

Een hele goede middag en welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek. Het draait erdoor. Het is vandaag al het laatste uurtje. Het is vandaag alweer 2 juni. Dinsdag 2 juni. En nogmaals, hele goede middag. Tot een uurtje of 1 ben ik bij je met lekker veel muziek, al zeg ik het zelf. We begonnen met Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Had ik voor je klaarstaan. Wat heb ik nog meer voor je klaarstaan? Ach, we gaan even lekker rocken met de heren van Pearl Jam. En I'm on Fire van Bruce Springsteen heb ik ook nog klaarstaan. En wie weet gaat André Hazes dadelijk ook nog voorbij komen. Daar moet ik nog even over nadenken. Maar eerst even wat anders. Normaal draai ik Alive of Jeremy of wat dan ook van Pearl Jam. Dit is Go, dit is Pearl Jam.

Ja, ik vind hem leuk. Het is nieuwe muziek. Het is Ray and Skin and Bones wat ik voor je klaar had te staan. Hey, deze band gaat deze maand de Pinkpop afsluiten. Dit is de remix van Mark Ronson, Making a Fire. Dit zijn natuurlijk de Foo Fighters.

Persoonlijk vind ik dit de mooiste uitvoering van Hey Jude. Wilson Pickett hoorde je. Ik zat vorige week nog een keer terug te kijken naar dat verhaal hoe hij dit heeft opgenomen. Wilson Pickett is op de een of andere manier in de Fame Studios in Muscle Shoals terechtgekomen. En dat was hij ook aan het vertellen. En Rick Hall, de eigenaar van die studio, die was aan het vertellen hoe ze elkaar voor de eerste keer hadden ontmoet. Wilson Pickett die zegt van ja, ik moest er naartoe naar Alabama in de jaren 60. Zegt hij, ik was hartstikke zenuwachtig. Zegt hij, ik liep de vliegtuigtrap af en ik zag daar, ja, wij noemden een pickle. Hoed en een echte, ja, hoe moet je dat zeggen? Een pickelhoed. Ik kom even niet op het Nederlands woord. En Rick Hall die zegt: ja, ik zag er een boos iemand naar beneden komen. Ze reden naar de studio en onderweg kwamen ze nog langs de kantoenplantages, waarop Wilson Pickett zegt: het is er geen kantoenplantages. Ja, zegt Rick Hall, dat zijn echt kantoenplantages. En ze zijn daar hit na hit na hit gaan opnemen. Bij deze Hey Jude speelde ook een gitarist mee, Dwayne Allman. En Dwayne Allman die heeft Wilson Pickett overgehaald om Hey Jude te coveren. En Wilson Pickett had zoiets van, ja, zegt hij, ik wou dat eigenlijk helemaal niet doen. De Beatles die waren hartstikke populair. Hey Jude, dat was een hit. Waarom zou ik een hit van de Beatles gaan coveren? Dat heeft hij gedaan. En dat is deze geweldige uitvoering is dat geworden. En die Dwayne Allman, de broer van Dwayne Allman, die kwam nog even aan het woord. Voordat Dwayne Allman naar Alabama verhuisde om muziek te maken, zaten ze in Californië. En ze waren paard gaan rijden. Toen is hij van het paard afgevallen. En hij was een tijdje boos op zijn broer. Toen was Dwayne jarig. En toen heeft Craig Allman een album gegeven. En dat was het album van Taj Mahal. En dat is deze plaat die daarop staat. Die heb ik nou ook voor je klaarstaan. Statutory Blues. Dat is Taj Mahal. Heeft ook nog een beetje te maken van deze documentaire. En deze plaat die komt er dan ook weer doorheen door die hele documentaire.

Sheila en The Blacker Devotion had ik hiervoor. En This Pager. En dit is The Little and Grooves in the Heart. En de sample die ze hebben gebruikt. Ik heb de originele uitvoering klaarstaan voor je. Die is van Herbie Hancock. Bring Down the Birds. Zal ik je dat ook nog even laten horen? Ja, zo klinkt die dan. Je herkent het meteen, of niet soms?

Je kent het wel, hè? Herbie Hancock en Bring Down the Birds hoorde je op de achtergrond nog. En ik ga meteen weer afscheid nemen van jullie. Zometeen tussen 2 en 4 de matinee. Ik ben er morgen weer tegen de klokken van 10 uur voor een nieuwe Stedendriehoek draait door. En dan hoop ik je dan ook weer te spreken. Ik zit even te kijken. We gaan eruit met Timebox en Begging. Ik zeg iedereen een hele fijne dinsdag.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Diergaarde Blijdorp heeft een aantal stokstaartjes laten inslapen na langdurige conflicten binnen de groep. Volgens de directeur vochten de dieren om territorium en sociale rangorde. Overplaatsing naar andere Europese dierentuinen bleek niet mogelijk. In het wild verlaten verliezende mannetjes de groep, maar die mogelijkheid ontbreekt in een dierentuin, waardoor de spanningen bleven oplopen. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag 12:00.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in

0: Amsterdam. Op Instagram liet ze weten te kiezen voor Amsterdam en voor lokaal bestuur. Lala stapte in 2023 over van de Tilburgse politiek naar Den Haag en was woordvoerder op onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid. Ze zegt nu zich beter op haar plek te voelen in het lokale bestuur. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: is de matinée met Lydia Oosthoorn.
1: En met Arno natuurlijk, want hij doet de techniek en heeft ook de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen het eerste uur van deze matinée? We gaan het hebben over een klimaattafel. Want dinsdag 9 juni organiseert SDG Apeldoorn een klimaattafel.

Maattafel in het ASEC. En we gaan het ook hebben over de Nationale Skateweek. Dat is heel wat anders. Skate Vierdaagse. Die week is van 8 juni tot en met 12 juni. En wordt georganiseerd bij DNI. En ik ga zo meteen praten met Henk Veneman daarover. En dan hebben we ook nog een Gie-galerie. En dat is bij Gigant. Een driedaags pop-up galerie waar de beleving van kunst centraal staat. En dat is op 5 en 6 en 7 juni. Nou, we hebben ook heel veel muziek nu. Het is een beetje zomers. Het is ook een beetje winter. André Hazes, hè, met zomer.

Tijdens de Apeldoornse Sportweek organiseert Sportservice Apeldoorn op woensdag 3 juni, dat is dus morgen, de Groot Zonnehoeve Open. Tussen 3 en 6 uur zijn kinderen, volwassenen en unieke sporters van harte welkom op en rondom het Cruijffkoord bij Cirelo voor een middag vol sport, beweging en ontmoeting. En meer informatie hierover is te vinden op www.sportserviceapeldoorn.nl/Apeldoornse Sportweek.

0: Dr. Love, First Love. Dinsdag 9 juni organiseert SDG Apeldoorn een klimaattafel in het ASEC. En ik ga erover praten met Simon Boon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie gaan een middag organiseren. SDG Apeldoorn, waar staan jullie voor?
1: Er is een groep Apeldoorners, ja. Burgerinitiatief. Vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, ook gepensioneerd. Ook nog aan het werk. En we hebben de agenda van de Verenigde Naties 2015-2030 als thema. En daar staat onder andere ook het klimaat in.
0: Ja, ja.
1: En ook andere dingen, maar nu organiseren wij rondom het klimaat. Dat doen we al een behoorlijk aantal jaren. Niet alleen onder deze naam, maar ook anders. En nu komt voor de, ik denk, 6e keer, hebben we een livestream meeting met de Europese Unie.
0: Ja, oké. Dat is niet niks, hè? Waar gaan jullie het dan over hebben? Ja, over klimaat natuurlijk, maar waar specifiek over?
1: Ja, het is een ruim onderwerp, hè?
0: Ja, nogal.
1: Ja. Ja, dat is een ruim onderwerp. Nou, het is wel...

0: gemaakt om en het grote plaatje te hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dat is wat Europa doet als het meedoet met de wereldconferenties. Nederland trouwens ook.
1: Ja.
0: Maar Europa heeft ook een klimaatgezant. Dat is meneer Antonio Gota.
1: Mm-hmm.
0: Die bezoekt ook wereldwijd. Hij vertelt daarover. Maar we hebben het ook, en daarom van tevoren de klimaattafel, voordat de livestream er is. Wat kun je zelf?
1: Ja, precies.
0: Waar gaat het over? Wat zijn je zorgen? Wat zijn je vragen? Daar vragen we ook jongeren bij. Vanochtend nog een uitwisseling rondom een school.
1: Mm-hmm.
0: Het is het onderwerp van veel, maar er is heel veel thema en onderwerp aan de orde. Dus
1: ja,
0: het klimaat raakt af en toe, om het maar in natuurtermen te zeggen, ondergesneeuwd.
1: Ja, ja, en aan de andere kant is het natuurlijk ook heel actueel. Hè? Als ik nou vanochtend zat in de auto en dan hoor je El Niño, en je moet je voorbereiden op wereldwijd op allerlei best wel ernstige dingen. Hè? Veel regen of juist veel droogte. Daar moeten we op ons voorbereiden.
0: Bijvoorbeeld water, ja. Wat kun je daaraan doen?
1: Ja, ja.
0: En dat heel praktisch.
1: Inderdaad, ja.
0: Als voorbeeld, ja. De Unie van Waterschappen heeft landelijk rondom water het thema watervangers gelanceerd.
1: En wat zijn dat?
0: Nou, dat zijn geen dingen. Dat is, dat kun je wel vertalen, dat dingen. Laat ik het zo zeggen als voorbeeld. Je kunt zorgen dat je tuin dichter begroeid is, bijvoorbeeld met planten, als je een tuin hebt.
1: Mm-hmm.
0: Zodat er minder grond zichtbaar is, dat de zon niet direct in je grond instraalt.
1: Oh ja.
0: Dan heb je daar al voordeel bij.
1: Ja.
0: Zorg voor een begroeide tuin. Als voorbeeld.
1: Ja, precies. Ja, dus
0: zorg
1: dat kan
0: ook dat je regenwater niet in het riool stroomt, maar vang het op in een ton.
1: Ja, ja.
0: En zorg dat je dan daarmee je tuin doet, en dan doe je geen aanslag op het drinkwater wat weer tekort is.
1: Precies, ja. Dus dat kan je zelf doen.
0: Koppel je regenpijp af en laat het in de tuin stromen, of verbind het met een put in de tuin en pomp dan je water op uit het grondwater waar je zelf regenwater aan hebt toegevoegd.
1: Ja, ja. Ja, op deze manier. En daar gaan jullie het dan dinsdag ook over hebben, 9 juni?
0: Onder andere. Hangt ook af van de bezoekers.
1: Ah, ja. Ja, wat voor bezoekers? Wij kunnen er allemaal naartoe eigenlijk.
0: Ja, ik kan moeilijk. Ik heb geen de uitnodiging naar gaat naar heel veel groepen.
1: Ja.
0: Naar scholieren. Gaat ook hier naar het veiligheidscentrum in Apeldoorn. Dit heeft ook met veiligheid te maken.
1: Mm-hmm.
0: Gaat ook naar alle politieke fracties in het stadhuis.
1: Okay.
0: Alle partijen. We hebben ook wel momenteel partij die minder klimaat-minded is, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Dat doet zich ook voor.
1: Ja, zeker.
0: Maar dus dat is lokaal. En lokaal, de politiek moet het daarover hebben. We hebben het over een energie in de stad.
1: Ja.
0: Duurzaam of fossiel. Hoe gaat dat?
1: Mm-hmm.
0: Het is heel druk om. Maar ja. Leeftijdsgroepen, alle generaties, daar gaat het om.
1: Ja, eigenlijk is iedereen erbij betrokken.
0: Nou, het gaat om jongeren maken zich wel zorgen.
1: Zeker, ja.
0: Over hoe gaat het voor mij?
1: Mm-hmm.
0: En dan ook in het kader van wat doet alles met oorlog momenteel met voor mij, met
1: ja.
0: mij.
1: Ja. Ja, er speelt natuurlijk heel veel, hè? Wereldwijd is er van alles aan de hand.
0: Nou ja, oorlog zorgt voor een groter probleem met klimaatverandering, dat
1: ja.
0: is duidelijk.
1: Ja, zeker. En daar gaan jullie het dan over hebben. En wie zijn jullie dan precies, zeg maar? Wie zijn jullie dan? Wie zitten daar al aan die tafel?
0: De bezoekers of wij?
1: Jullie, ja. ja de groep,
0: nou,
1: STG.
0: Ik zit aan tafel. Ja. Al jaren betrokken bij deze thema's. Onder andere 2021, de grote klimaatles in de Grote Kerk.
1: Mm-hmm.
0: Georganiseerd rondom de VN-agenda, veilige weerbare steden, klimaatverandering. Ging ook over conflict en verzoening, vrijheid. Ging ook over de conferentie in Parijs.
1: Mm-hmm.
0: Ging ook over voedsel, groene, gezonde steden.
1: Ja.
0: En daar was de provincie bij betrokken en de klimaatwetenschapper, vice-admiraal Ben Beckering, die af en toe nog wel eens in het nieuws is.
1: Ja.
0: Momenteel, die veel over alles met oorlog en zeevaart. Dus wie zijn wij? Ik geef een voorbeeld van wat we gedaan hebben in het verleden. Maar er is ook iemand die heel veel kan vertellen over water, wateropvang, zoals ik het net vertelde.
1: Precies, ja.

0: jaren ervaring om putten te maken.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Om bij droogte in Afrika bijvoorbeeld, om daar te assisteren.
1: Ja.

0: En ook naar de VN-conferentie in april in Colombia, georganiseerd door Nederland en Colombia.
1: Ja.
0: Over het uitfaseren, om het wat moeilijk te zeggen misschien, maar stop met je fossiele brandstoffen en ga over naar duurzame middelen.
1: Ja, precies. Ja,
0: nou, dat is een grote opgave. Al onze auto's en wat
1: ja.
0: meer.
1: Ja.
0: Fossiele brand. Maar daar gaan we met deze klimaatgezant op terugblikken ook.
1: Precies. De bijeenkomst is van 9 juni, dinsdag 9 juni, in het ASEC-gebouw aan de Roggestraat. Begint om 4:30 tot 5:30. Nou, dan volgens mij hebben jullie nog wel een paar dagen nodig om verder alles te bespreken natuurlijk. Maar dit is natuurlijk mooi dat dit al gebeurt. En iedereen is eigenlijk gewoon, denk ik, welkom aan de klimaattafel. Als mensen hier aan mee willen doen, of kan je gewoon naar binnen lopen, of moet je je ook even aanmelden?
0: Op tijd binnenkomen, toegang is gratis, consumptie voor eigen rekening.
1: Ah, oké. Okay. Ja, nou heel goed.
0: Als het vanaf 3:00 is open,
1: ja.
0: 4:30 beginnen. En om 4:30 begint de livestream voor een uur.
1: Oké, okay. Ja.
0: Dus daarvoor hebben we de klimaattafel.
1: Nou, heel mooi. Hele mooie middag. Goedemiddag.
0: Opa's, oma's.
1: Iedereen is uitgenodigd. En om er eens even over na te denken en bij stil te staan. Dankjewel Simon voor het duidelijke verhaal. En succes met alles wat je organiseert. Tot ziens. Dag.
0: Dankjewel. Dank voor jullie belangstelling.
1: Dag.

0: Het weerbericht.
1: Vanmiddag trekt een gebied met actieve buien noordoostwaarts over, waarbij onweer, hagel en windstoten mogelijk zijn. Her en der kan er ook veel regen vallen. Morgen ontstaan gedurende de dag enkele buien. In de westelijke helft blijft het overwegend droog, met daar de meeste zonneschijn. De dagen daarna blijft het wisselvallig met dagelijks een aantal buien, maar ook droge perioden met zon. En het wordt

0: Dat was Sibyl met Love I Lost. Ja, het is bijna weer zover. De Skieler Vierdaagse. En ik ga erover praten met Henk Veneman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En nog gefeliciteerd, want je bent geloof ik erelid geworden.
1: Oh, dat is alweer even geleden. Van het gewest oost van de KNSB. Dat klopt, ja.
0: Ja, nou ja, mooi ja. Toch?
1: Ja.
0: Ja, geweldig. Maar even wat anders. De Skate Vierdaagse, die gaat weer plaatsvinden. Van maandag 8 juni tot en met 12 juni. En dat, nou ja, dat organiseren jullie onder andere. Wat is er allemaal te doen?
1: Nou, we hebben 5 dagen kunnen mensen die willen gaan deelnemen kiezen uit skieleractiviteiten. En dat kan gaan van een buitenrit tot meedoen aan de club, aan de jeugdcompetitiewedstrijd en tot lessen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En als ze 4 dagen hebben deelgenomen, dan krijgen ze een mooi keycord met een medaille van de KNSB.
0: Ah,
1: eigenlijk is de KNSB die de Skate Vierdaagse de week uitschrijft. Dat is in dit geval de week rondom woensdag 10 juni, in die week.
0: Ja, ja, ja. Dus die organiseren dat samen met jullie. En er zijn ook steeds meer mensen gaan skaten volgens mij, hè?
1: Ja, eigenlijk was in coronatijd was dat zo'n beetje de enige sport die je nog kon doen. In je huppie buiten op de skielers.
0: Ja.
1: En we hebben gezien dat na die tijd de

0: ons ledenaantal ook toenam. En dat ging van jonge kinderen tot en met mensen van 40, 50 plus die wilden gaan skileren. En dat loopt eigenlijk steeds nog wel. Het is wel een sport die in populariteit toeneemt.
1: Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ik zag ook iets met inline skaten, want dat kan dan ook. Want wat is dat dan precies, inline skaten?
0: Nou, ik gebruik de termen allebei. Inline skaten en skileren is hetzelfde.
1: Oh, oké, ja.
0: Ja, het zijn twee woorden en er is internationaal is het een veel grotere sport nog weer dan het schaatsen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, daar heet het inline skaten.
1: Oh, okay.
0: En dat zijn de Nederlanders ook steeds meer aan het gebruiken.
1: Ja.
0: We hebben bijvoorbeeld 18 juli bij ons het NK inline skaten voor masters. En dan staat er ook niet het inline op de folder staat ook niet skileren voor
1: maanden. Nee, oké.
0: Okay. Inline skaten.
1: Inline skaten, ja. Oké. Okay. En nou ja, goed. Maar jullie organiseren dus eerst die week. En maandag 8 juni, dan begint het eigenlijk allemaal. Om 6:30 is het dan zover. En wat staat er dan centraal die dag, die avond?
0: De eerste avond is zo van voor mensen die nieuw zijn. Dan krijgen ze tips en tricks om makkelijker, soepeler en sneller te gaan skileren en te remmen.
1: Ja, ook belangrijk.
0: Dus dat is ook belangrijk.
1: Zeker.
0: En de dinsdag kunnen ze aansluiten bij trainingen. De woensdag is er een jeugdcompetitiewedstrijd. En daarna gaan een hele groep gaat beginnen met heel langzaam een rondje te rijden. En die rondjes gaan iedere ronde ietsje sneller.
1: Oh.
0: En dan kijken ze wie het langste overblijft. Dat is een build-up race.
1: Ja.
0: En donderdag kan ook weer deelgenomen worden aan trainingen. Net als vrijdag.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan kunnen vrijdag is ook nog een stempeltocht. Dan kunnen mensen die daar zeggen, nou kan ik het goed genoeg, die gaan dan een parcours op onze baan, kunnen ze zoveel stempels halen.
1: Wat leuk.
0: Meer vanuit de Elfsteden idee.
1: Ja, precies. Ja. Ja, leuk. En de leeftijden, die lopen dan uiteen al die avonden? Of is dat ook ingedeeld in de bepaalde groepen?
0: Nee hoor, je bent welkom bij de skielerclub. Dan kun je kiezen bij welke activiteit je mee wil doen. Nou, ik zeg altijd van 5 tot 50 plus.
1: Oké, okay. Dat kan altijd. Ja, ja.
0: Ja. Ja.
1: Je moet wel maakt het ook nog uit wat voor skielers je hebt? Ja, neem ik aan van wel. Wordt daar nog naar gekeken of zo? Of kan je ook advies krijgen?
0: Ik zeg altijd als het maar goed en lekker rolt.
1: Ja.
0: En dat kunnen de huistuin- en keukenskielers zijn. Dat zijn die met die hoge schoenen, plastic schoenen vaak.
1: Ja.
0: En er zitten 4 kleine wieltjes onder. En tot en met het moderne materiaal en de snelle marathon skileraars, inline skaters, die hebben hoge schoenen en hoge wielen. Grote omvang, 3 zitten er dan in. En dat is supermateriaal, is het modernste van het modernste.
1: Oh ja,
0: Alles kan.
1: Alles
0: als
1: kan.
0: Het maar goed rolt.
1: Ja, ja, dat is wel belangrijk, denk ik. En dan ook neem ik aan iets om je te beschermen, zeg maar. Een helm is verplicht, neem ik aan, of zo?
0: De helm is een verplichting.
1: Ja.
0: En als ze zo min mogelijk schaafwonden willen hebben bij een valpartij,
1: precies,
0: is het ook beter om je kniebeschermers en elleboogbeschermers en polsbeschermers om te doen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar dat is geen verplichting, dat bevelen we wel aan.
1: Ja, dat is, vind ik eigenlijk toch wel logisch eigenlijk. Hè? En met hoeveel kun je dan op zo'n baan, zeg maar? Hoeveel mensen verwachten jullie?
0: Ja, verwachting is altijd heel moeilijk. Toen
1: lastig,
0: we dit de eerste keren deden, toen dachten veel kinderen en ouderen ook van, oh ja, we hebben trainingen, dat lukt niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben nu een concept waarbij, als je traint, kan je een avond afvinken.
1: Oh.
0: En nou, dan hopen we dat we dit jaar toch wel in de tientallen komen.
1: Leuk.
0: Maar ja, op de baan kunnen zeker 100 mensen skileren.
1: Oh ja,
0: ja.
1: Dus het is best wel groot, dus helemaal goed toch. Het kost €5, is dat per avond?
0: Nee hoor, het is €5 is inschrijfgeld voor de vierdaagse. En daar staat dan tegenover dat als je 4 dagen gesport hebt en afgevinkt hebt, dat je dan ook een keycord en een medaille krijgt.
1: Nou, geweldig. Super. Ja, en dan hopen jullie dat er natuurlijk ook mensen zijn die blijven, zeg maar, denk ik. Toch?
0: Ja, als mensen enthousiast worden en lid willen worden, maar ook als dat niet gebeurt, is het goed.
1: Is het ook goed, ja.
0: Zo geven we ook clinics voor de scholen in het sport van de maand.
1: Oh ja.
0: Dat begint ook deze maand.
1: Ja, zeker.
0: En het is altijd leuk als daar leden uitkomen.
1: Tuurlijk.
0: Maar het gaat veel meer om de sport onder de aandacht te brengen.
1: Zo is het, ja. En de beleving en lekker samen

0: bewegen, toch?
1: En, zeker.
0: Hartstikke goed. Nou, het is bij D&I. Ja, en dat is aan de Voorwaarts, volgens mij. Hè? De Voorwaarts is dat toch?
1: Ja, als ze Intratuin weten te vinden en dan in de hoek gaan kijken, dan zien ze de skielebaan al liggen.
0: Precies.
1: Richting WSV. Tussen Intratuin en WSV.
0: Ja, en
1: achter de Omnisporthal. Ja, kan niet missen.
0: Daarom. En het begint dus elke keer om 6:30. Is misschien wel handig om dan iets eerder te zijn.
1: Ja, de lessen beginnen 6:30 en als je dan aankomt en je nog skielers onder moet doen, dan is het 6:45. Dus kwartiertje eerder is lekker handig.
0: Ja, dat lijkt me ook. Nou, hartstikke goed. Ik denk dat ik hoop dat er gewoon veel mensen zijn die lekker eventjes gaan bewegen en dat gewoon ook heel leuk vinden. Ik wil je bedanken, Henk, voor alle informatie natuurlijk hierover. En veel plezier zelf ook natuurlijk. En tot ziens.
1: Dankjewel.
0: Ja hoor, dag.
1: Graag gedaan.

Nou, dat was even lekker zwijmelen bij Perry Como, It's Impossible. Op vrijdag 5 juni viert het Leger des Heils Nationale Donutdag. Op meer dan 90 locaties door het hele land worden gratis donuts uitgedeeld in buurthuiskamers. Het Leger des Heils wil met deze actie zorgen dat buurtbewoners elkaar ontmoeten en gezelligheid in de wijk stimuleren. Meer informatie over locaties en tijden is te vinden via www.donutdag.nl.

0: Coolio met Gangsta's Paradise. Kom naar de Galerie, een driedaagse pop-up galerie bij Gigant. En ik ga erover praten met Mirjam Berghout. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Het zijn veel G's, hè? G-galerie. Naar de galerie bij Gigant, hè?
1: Ja, het is de G-galerie.
0: Ja, ik zei het nu goed, hè?
1: Ja, je zei het goed.
0: Ja, ik heb het wel eens fout gezegd, eerlijk gezegd. Dus ik dacht, ik zet er een streepje onder. Maar dat is vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni. Dan is het zover. En wat is dat nou voor een galerie?
1: Ja, het is niet een gewone, hè, zoals je gewend bent. De galerie is echt een bestaande winkel bijna. Mm-hmm. Dus een plek voor de kunstenaars om hun werk te verkopen en te laten zien. En wij zijn niet echt een galerie, maar we noemen het wel even zo. Omdat wij toch een podium willen maken voor de kunstenaars die niet met hun werk naar een echte galerie kunnen.
0: Oh, en wat voor kunstenaars zijn dat dan?
1: De kunstenaars, de makers komen bijna allemaal uit Apeldoorn en omstreken ook wel. En dat kan iedereen zijn. Dus dat is van jong tot oud en van beginner tot gevorderd of professional. Alles kan eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat van alles en nog wat. En er staat er is ook een bepaald beleving staat zeg maar centraal, hè, in deze. Hoe hebben mensen dat vormgegeven?
1: Ik heb natuurlijk nu alle werken gezien. Die zijn ingeleverd. En dat is heel divers. Het is ontzettend leuk om te zien hoe iedereen daarmee omgaat. En beleving, dat kan natuurlijk op zoveel verschillende manieren vertaald worden.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Erg leuk hoor.
0: Ja, ja, dus het is echt uiteenlopend. En de, en de werken dus ook, de manier waarop die kunst is weergegeven.
1: Daar had ik het dan ook in eerste instantie over de werken die ingeleverd zijn.
0: Ja.
1: Dus hoe ontzettend divers dat is. En zelfs ook een beetje interactief.

0: creatief en ja, heel leuk. Dus speels, zo zou ik het kunnen noemen. En wij proberen dan ook daarop in te spelen met het thema op beleving. Dat we daar dus ook een beetje anders mee omgaan dit weekend dan normaal. En dat is natuurlijk wel heel leuk.
1: Ja, ja. Want hoe gaan jullie dat dan doen?
0: Ja, dan moet ik alles gaan verklappen natuurlijk. Hè?
1: Dat willen wij graag weten natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, maar snap ik.
1: Dat gaan we niet doen zeker. We moeten er gewoon naartoe,
0: denk ik. Nou ja, kijk, ik kan natuurlijk wel... Kijk, natuurlijk, ik ga wel wat noemen.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja. Dat is ook zo saai. Maar ja, we hebben natuurlijk die 3 dagen, of eigenlijk 2,5 dag. Dus de avond, vrijdag, wordt het geopend. En eigenlijk is dat al... toch ook een hele belevenis, want dat is een vind ik altijd echt een feestje.
1: Ja.
0: Dus dat is om 7 uur. En daarna kan de expositie ook gezien worden, maar de dagen daarna, dus 6 en 7, dat is zaterdag en zondag, dan staat het ook wel in het teken van een andere, dus kunstenaars die aan het werk zijn.
1: Oh, leuk. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Dus die kan je daar gewoon zien en kan je helemaal inspireren, zeg maar.
0: Ja, en dat vinden we dus ook erg passen bij beleven.
1: Ja, ja, dat is zeker beleven. Ja, wat leuk. En je kunt het ook kopen, zag ik, hè? Je kunt ook werk kopen.
0: Ja, dus dat, dat is niet een klein onderdeel. Dat hoort dus eigenlijk misschien wel het hoofd...
1: bestand.
0: Maar voor ook de meeste makers...
1: Ja,
0: is het natuurlijk wel een hele leuke kans... dat om hun werk ook te verkopen. En voor de bezoekers, de kunstliefhebbers die komen... voor hun is het een hele grote kans... om voor eigenlijk een kleine prijs een kunstwerk te kopen.
1: Ja, en iets unieks natuurlijk. Hè? Want elk kunstwerk is natuurlijk uniek. Ja.
0: Ja. Absoluut. En het is handgemaakt. Hè? Het is allemaal ambachtelijk.
1: Precies. En dat is wel mooi natuurlijk. Zeg maar, weet je ook hoeveel Apeldoornse kunstenaars eraan mee hebben gedaan? Om dit spullen in te leveren?
0: Nou, wel ruim 50 deelnemers hebben
1: we. Zo. Dat is echt goed veel, hè?
0: Ja.
1: Ja. Is dat ook een verrassing? Zijn er ook verrassingen bij dat je denkt, nou, dit had ik niet verwacht?
0: Bedoel je van de deelnemers?
1: Ja, van de deelnemers van het werk wat is ingeleverd hierover, over beleving.
0: Ja, nou ja, kijk, het is, ik vind het eigenlijk bijna allemaal, ja, dat is een beetje een saai antwoord, allemaal zo verrassend wat we binnenkrijgen. Maar ja, de diversiteit is heel leuk. Dus kijk, er zitten ook eigen gemaakte ringen bijvoorbeeld bij.
1: Oh ja.
0: En sieraden.
1: Ja.
0: En er is ook een kunstwerk bij wat je zelf kan draaien. Dus dan mag je ook aanzitten.
1: Oh, dat is ook leuk. Ja.
0: Dus dat is al wel heel erg apart natuurlijk.
1: Precies.
0: En er zit ook een kunstwerk bij wat hangt als een doek.
1: Oh.
0: En waar je doorheen mag wandelen.
1: Oh, dat is spannend. Ja, hoe hebben jullie dat allemaal, dat moet je dan ook opbouwen. Het moet ook ergens een plaats krijgen. Is dat allemaal goed gelukt? Dat lijkt me ook nog best lastig.
0: Ja, dat moet allemaal kort van tevoren. Dus het is niet zo dat we dat nu allemaal al klaar hebben. Dus we gaan donderdag en vrijdag daar nog flink mee aan de slag.
1: Zo, ja.
0: Maar we hebben kijk, op een gegeven moment weet je ook wel een beetje hoe je dat moet doen. Hè? Dus dat gaat dan, we hebben het allemaal al bedacht van waar we wat gaan neerzetten.
1: Ja.
0: En dat is een kwestie van alleen nog doen. En dat gaat donderdag en vrijdag allemaal goed komen.
1: Ja.
0: Maar het is wel eventjes hard werken inderdaad.
1: Ja.
0: Maar wel leuk.
1: Maar wel heel leuk. En ook als het er dan allemaal staat en hangt, ja, dan is het natuurlijk een beleving, zeg maar.
0: Ja, dat kun je natuurlijk hier heel goed bij toepassen, zo, hè, dat
1: precies.
0: Thema.
1: Ja, zeker. Maar goed, eventjes nog. 5 juni, dan is dus de feestelijke opening. En dan 6 en 7 kunnen wij gewoon ook allemaal gaan kijken. En vanaf hoe laat kunnen wij bij jullie terecht?
0: Ja, dus het is op 5 juni open vanaf 7 uur is een inloop. En om 7:30 wordt het geopend. Op 6 en 7, zaterdag en zondag, is het vanaf 12:30 tot 17:30.
1: Oh ja, ja. Nou, dat is een mooie middag. Dus dan kan je gewoon lekker rustig... gewoon eens even gaan kijken wat er allemaal is. En misschien ook wel wat leuks kopen. Je weet het maar nooit of er iets bij zit wat helemaal jouw ding is. Dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Er is nog één dingetje wat ik bijna... Ja, dat is toch wel leuk om te noemen. Er is ook een... dan moeten we even kijken. Ik dacht op zondag. Nou weet ik dat weer net niet zeker. Is er een open les?
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, in elkaar schoot is

0: docent en zij gaat een een welkomstles, zeg maar. Daar kun je dus naartoe.
1: Ja.
0: En dat is kosteloos. En dan kun je eigenlijk haar kunde deelt ze dan met je. En dan kun je natuurlijk een cursus van gaan doen, als je het leuk lijkt.
1: Zeker.
0: Maar dat introduceert zij. En dat heeft allemaal te maken met AI en beeldmanipulatie.
1: Ja, dat is ook helemaal in natuurlijk. Geweldig.
0: Ja.
1: Nou, superleuk. Misschien moet je gewoon eventjes op de site kijken voor de zekerheid wanneer het dan is en hoe het allemaal zit. Maar dat komt helemaal goed. Ik wil je bedanken, Mirjam, voor jouw enthousiaste verhaal. En geniet ervan. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Hè?
0: Dankjewel.
1: Tot de volgende
0: voor de aandacht
1: keer.
0: Ervoor.
1: Ja hoor, tot ziens. Okay. Dag.
0: Goed, doeg.

Crystal Gayle met Don't It Make My Brown Eyes Blue. En ja, we zijn alweer aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. We gaan natuurlijk zo meteen gewoon lekker verder met het tweede uur. Want we hebben nog heel veel muziek klaarstaan en ook leuke onderwerpen. We gaan het onder andere hebben over Humanitas met Winnie Tietema natuurlijk. Ook gaan we het hebben over de jonge meesters in Willep. Want die gaan weer allerlei concerten organiseren met hele mooie en goede getalenteerde mensen. Jonge mensen ook. En we gaan het ook nog wel over de Slootjesdrag in Apeldoorn. In het IVN Apeldoorn Slootjesdrag. Nou, er is genoeg reden om te blijven luisteren naar ons. Wij hebben natuurlijk ook nog een website. Dat is www.rtv-apeldoorn.nl. En daar kun je ook alles op vinden. Onze programma's en alles wat we nog verder doen natuurlijk. Er is ook nog een doneerknop. Die is er ook nog steeds. En ja, dus als u wilt doneren, dan mag dat natuurlijk altijd. Wij gaan er zo even uit met Summer Night Sadness, Lana Del Rey. En komen zo weer terug. Tot ziens!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïnse president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. De zaak draait om 6 moorden binnen een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat vooral uit ontsleutelde berichten en verklaringen van de kroongetuigen. Tegen andere verdachten lopen strafeisen van enkele jaren tot 29 jaar cel. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt.

0: Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk nog met Arno. En wat gaan we doen het tweede uur van deze matinée? We gaan praten met de Winnie Tietema over Humanitas. Er is bijvoorbeeld een vacature voor steungezinnen. Ja, wat is dat dan eigenlijk? En we gaan het ook hebben met de jonge meesters... een concert in Willep met Peter van Praag. Gaan we het hebben over wie daar komen spelen. Dat is zondag 7 juni. En dat zijn allemaal jonge mensen. Violiste Jente Lotman komt er en pianist Daniel Kramer. En hoe leuk is dat? En het tiende seizoen is ook online gegaan. We gaan het ook nog hebben over de Slootjesdag in Apeldoorn. Met Marieke Spreij. Zij komt hier naartoe om daarover te vertellen. Nou, en het is natuurlijk al bijna zover. De Oranje Koorts neemt toe. Ja, we houden natuurlijk van Oranje met André Hazes. En het Oranje Elftal

0: Nou, het wordt nog spannend natuurlijk, maar we gaan het afwachten, hè, de komende wedstrijden. En we gaan het gewoon beleven. Laten we ervoor gaan. De werkgroep Waterlooplein Uggelen houdt zaterdag 6 juni... van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags een rommelmarkt rondom de Bronkerk in Uggelen. En voor meer informatie kun je naar www.bronkerk.nl. En het adres is Bronkerk aan de Hoendeloosseweg 10 in Uggelen.
1: Étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Dalida en Alain Delon met Parole, Parole. Ja, zoals iedere maand ongeveer ga ik praten met Winnie Tietema van Humanitas Apeldoorn. Goedemiddag.
1: Ja, hoi Lydia. Leuk dat je er weer bent.
0: Ja, ja, jij ook. Leuk dat jij er ook weer bent. Ja. Hartstikke leuk. Maar wat misschien niet zo leuk is, ja, ik weet niet of jij er iets van weet, maar ik hoorde vanochtend in de auto, zat ik zo mijn radiootje aan en zo. En toen hoorde ik op het nieuws dat er steeds meer mensen een beroep moeten doen op de voedselbank. En ook werkende, ja, alleenstaande ouderen en ZZP'ers. Merken, ja, jullie daar ook iets van?
1: Nou, wij bemoeien ons eigenlijk niet met de route,
0: nee,
1: naar de voedselbank. Dat doet KAP.
0: Oké, okay, ja.
1: De KAP die krijgt, zeg maar, van de gemeente de mensen aangereikt en zij doen de toegeleiding daarnaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik hoor het ook wel van de mensen die bij ons de thuisadministratie doen.
0: Precies.
1: De bestaanszekerheid, dat, ja, dat inderdaad zo is. Ja, dat is echt heel erg, ja.
0: Ja. Ja, dat is toch wel eventjes weer dat je denkt, ja,
1: ja.
0: Waar zijn,
1: ja,
0: we nu mee bezig? Zo'n maatschappij
1: leven wij dus, hè? Ja, precies.
0: Ja,
1: ja, zo is dat. Nou weet ik wel van iemand die werkt bij de voedselbank, dat er gelukkig heel veel aanbod is qua goederen.
0: Oh ja, ja.
1: En ik zit in zo'n buurt-app, zeg maar, en dan komt ook één keer per maand komt altijd iemand die ook op de voedselbank werkt en die zegt dan welke producten ze nodig hebben.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan kan je dat dan naar dat adres brengen en dan brengt zij dat weer naar de voedselbank.
0: Ja,
1: maar er,
0: ja,
1: zijn ook heel veel

0: bedrijven die nog steeds gelukkig die goederen, zeg maar, leveren.
1: Precies, ja. Maar ja, dat is dan dus blijkbaar ook nodig. En dat vind ik wel weer heel erg eigenlijk.
0: Ja, zeker, zeker, zeker.
1: Ja,
0: ja, wat ik ook zo erg vind, is dat was in Apeldoorn ook wel, is dat die armoede was echt minder geworden.
1: Ja.
0: Een jaar geleden of zo, geloof ik.
1: Mm-hmm.
0: En ik hoor dat dat nu ook weer
1: Dat het ook toegenomen is natuurlijk ook door al die oorlogen. Hè? Al die olie en de diesel en alles. Angsten regeert, denk ik. En,
0: ja, maar weet je, ik weet niet of jij dat zelf merkt. Maar dat merk ik natuurlijk ook. Is dat alles hartstikke duur is.
1: Ja, dat is het ook. Ja, gewone dingen ook.
0: Het leven wordt gewoon steeds duurder.
1: Ja,
0: dus,
1: Dat is ook zo. Nou ja, goed. Maar goed, ik denk, ik wil toch even vragen.
0: Ja, zeker.
1: En jullie hebben er toch ook een klein beetje mee te maken. Want ja, je komt inderdaad ook in die administratie terecht. Waar je misschien mensen ook ziet van, dat gaat niet goed. Hè? Gaat de verkeerde kant op. En met alle problemen.
0: We hebben gelukkig een vangnet van de gemeente. We kunnen dan mensen ook wel sturen naar de gemeente voor, we weten zelf een heleboel, hè, van regelingen.
1: Ja.
0: Die we dan kunnen zeggen, dan moet je daar en daar zijn. En we helpen soms mensen ook daar naartoe. Want soms dan, want dat is ook een groot probleem, dat heel veel mensen niet weten voor welke regelingen ze in aanmerking komen. En dan ook de weg daar naartoe weten.
1: Dat ook, ja. Ze lopen ook daardoor ook wat mis.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: En dat geldt van zorgtoeslag tot woningtoeslag, voedselbank inderdaad, als het nodig is.
1: Ja.
0: Maar andere regelingen, dat is echt zo.
1: Maar is dat ook zo, doordat wij eigenlijk een beetje allemaal op een eilandje leven, nou ja, niet allemaal, maar toch wel een beetje allemaal voor onszelf, dat je daardoor ook misschien minder dat soort dingen weet, dat je het er niet meer over hebt, of dat je misschien ook je schaamt voor dat soort dingen?
0: Nou, ik denk dat schaamte, dat hoor ik wel van onze vrijwilligers, dat schaamte een enorme belemmering is voor mensen om aan de bel te trekken.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat jij het iets niet kan betalen, of dat je kinderen geen ontbijt kan geven, of dus allemaal dat soort onderwerpen.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is echt wel heftig soms.
1: En misschien is het ook zo, hè, door alle social media. Je ziet natuurlijk allemaal, heel veel mensen hebben van alles en nog wat. En doen overal aan mee en doen de meest gekke dingen. Ja. En dat je dan denkt, ja, maar waarom kan ik dat dan niet? En dat je daardoor ook nog belemmerd wordt. Ja, ik weet het niet, maar dat zou natuurlijk zo kunnen zijn.
0: Nee.
1: Hè?
0: Dat geldt voor al die onderwerpen. Dat social media is echt, dat is momenteel gewoon echt verschrikkelijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Hoe mensen daarin verstrikt kunnen raken.
1: Ja.
0: En dan hebben we het nog niet eens over eenzaamheid, want dat gaat vaak gepaard met de bestaansonzekerheid. Dat
1: zeker.
0: Je gewoon ook heel veel eenzaamheid ziet. Dus dat is ook wel iets waar wij de komende tijd aandacht aan willen besteden.
1: Oh, ja.
0: Van hoe gaan we eenzaamheid als thema in al die programma's die we aanbieden, hoe gaan we daar aandacht voor vragen?
1: Ja.
0: Dus daar moet nog een plan voor komen.
1: Okay.
0: Maar dat is wel iets wat we willen gaan doen.
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk meer organisaties die wel aandacht besteden aan eenzaamheid.
1: Ja.
0: Maar ik dacht van, nou, misschien kunnen we gewoon beter eenzaamheid binnen de bestaande programma's proberen te implementeren, hoe we dat dan doen.
1: Ja, precies. Ja, want het komt wel vaak te sprake. Je ziet het ook wel in programma's, inderdaad, ook op tv en overal.
0: Ja.
1: Komt dat die eenzaamheid, die komt toch wel iedere keer bovendrijven. En dat is natuurlijk ook al de hele tijd zo. En niet alleen onder jongeren, maar ook, of niet onder ouderen alleen, maar ook onder jongeren. Eigenlijk de hele groep, zeg maar, van mensen. Ja.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Als je kijkt naar het onderwijs bijvoorbeeld, hè, dat is echt giga, heb ik al eens begrepen.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik zit nu, het is wel leuk, op een Humanitas themadag.
1: Oh, kijk.
0: In Zutphen.
1: Ik hoorde de vogeltjes fluiten zo net bij jou, kan dat?
0: ja, dat kan, want ik loop nu buiten.
1: Oh, kijk, zie je.
0: En daar spreek je iemand en die zei ook, ze hadden binnen Humanitas ook een themamiddag gehad over eenzaamheid. En dat daar dus ook nu allemaal aandacht voor komt.
1: Ja, ja. Ja, we moeten gewoon meer de straat op en die telefoon laten voor wat het is. En gewoon gaan elkaar ontmoeten, denk ik. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Dat is belangrijk. Ja. Ik had het ook nog eigenlijk willen hebben over de vacature steun.

0: gezinnen, maar we hebben niet zoveel tijd meer. Maar jullie hadden ook een vacature over voor steungezinnen.
1: Ja, dat klopt. We hebben altijd vacatures.

0: naar zo'n pleegouder gaan. Maar dit is echt een steungezin.
1: Ja.
0: Wij zijn wel onderdeel van het grotere geheel van die hele pleegzorg. Maar wij doen alleen die steungezin.
1: Ja, precies. Dus eventjes dat zo'n kind even uit zo'n gezin of uit zo'n...
0: Ja.
1: Zo'n moeilijke situatie is misschien. Hè? En dat hij eventjes gewoon een maaltijd heeft. Of gewoon eventjes even eruit is.
0: Ja. Ja. Ja, ik hoorde toevallig nu ook vandaag weer een mooi voorbeeld van iemand die zei... we hadden een kind en die sloeg.
1: Oh.
0: Die sloeg andere kinderen.
1: Ja.
0: En na een jaar heeft hij nu afgeleerd.
1: Oh, kijk.
0: Hij slaat gewoon niet meer.
1: Ja, wat goed. Ja.
0: En dat is dan zonder al te veel therapie en zonder al te veel uithuisplaatsingen. Weet wat niet voor ellende allemaal.
1: Precies.
0: Kan je dus met een steungezin die normen van wat
1: normaal is.
0: Wat is oké, wat is normaal, kan je ook aanleren. Dat is gewoon, ik vind het een heel mooi... heel mooi programma.
1: Ja, dat begrijp ik. Nou, we hebben nog genoeg om over te praten, volgens mij.
0: Zeker.
1: Ja, hè? Dat denk ik ook. Hé, Winnie, ik moet het hier weer belaten. Maar dankjewel dat je even in je drukke dag ook nog even tijd had voor ons. En
0: zeker.
1: Dan praten we volgende maand weer gewoon verder, hè? Tot ziens.

0: Dat was Blondie met Denis Denis. Op zondag 7 juni spelen violisten Jente Lotman en pianist Daniel Kramer in Willep. En ik ga erover praten met Peter van Praag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, goedemiddag.
0: Ja. De jonge meesters Willep, het nieuwe seizoen is er. En deze zondag gaan dus ook twee jonge muzikanten gaan een concert geven. Wat voor concert wordt dat?
1: Ja, het is één echt jonge muzikus, dat is Jente.
0: Ja.
1: Die heeft in januari het Nederlands vioolconcours, Oscar Bak concours, de tweede prijs gewonnen. Dat is best een grote prestatie.
0: Ja.
1: En wij zijn heel blij dat zij met Daniel Kramer komt spelen. Daniel Kramer die is bij ons vaker geweest, want hij is professioneel begeleider van het jonge talent. Zeker bij de concoursen, maar ook in Amsterdam Consortium begeleidt hij.

0: veel studenten. Mm-hmm. En het is heel fijn dat hij Jente wil begeleiden.
1: Zeker.
0: Met een mooi programma.
1: Ja.
0: En dat past erg goed bij onze jonge meesters Wilp. Waar de jonge talenten die we, nou ja, in de hoop dat we die de komende jaren, decennia zien groeien in het hele muzieklandschap.
1: Ja, ja, hoe mooi is dat dat jullie daar een, nou ja, een ja,
0: podium voor geven,
1: natuurlijk. Ja, geweldig.
0: Ja. Ja, dat is leuk, want daar komt, we sluiten dit seizoen af met het met deze prijswinnaar.
1: Precies.
0: Met Jente, Viool en een mooi programma heeft ze zelf samengesteld. Dat doen we dan in overleg.
1: Leuk.
0: Schubert en Brahms, een mooi programma. Dat is ook een kort programma. Ja, kort, het is zonder pauze. Dus ze zal het ook zelf een beetje aankondigen wat ze speelt.
1: Ja.
0: En het leuke is dat we volgend seizoen, we hebben 5 concerten staan. En dat staat helemaal in het licht dat we al 10 jaar dit doen.
1: Ja.
0: En we hebben een paar van die muzici uitgenodigd die in de beginjaren zijn gekomen.
1: Mm-hmm.
0: Zoals Lucy Horst, blokfluitiste. Die hebben we weten te strikken om het slotconcert in juni volgend jaar te laten komen. En daar zijn we heel blij met nog een altvioliste die een solo recital heeft gegeven. En nu met haar kwartet, ze studeert in Londen inmiddels. En zo hebben we het serietje weer samengesteld.
1: Ja, mooi.
0: Op de website van Jonge Meesters Wilp is daar natuurlijk wel meer over te lezen.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: we gaan nu eerst voor 7 juni om 3 uur begint het concert. En het is een 5 kwartier.
1: Oké. Okay.
0: En dat is een leuke lengte om dan daar nog even een ijsje te eten en een wandeling in de uiterwaarden te maken.
1: Ja, zeker.
0: Maar ja, het is een leuk programma. En ik ben heel blij dat zij naar Wilp wil komen op
1: zeker.
0: Opnames.
1: Ja, ja. Ja, ik vind het wel heel mooi dat dat dan inderdaad in Wilp gebeurt. Ik bedoel, ja, dat is toch wel uniek.
0: Het leuke is toen ik bijvoorbeeld Lucy Horst vroeg of zij weer wilde komen.
1: Ja.
0: En dan weet ze precies waar het over gaat.
1: Nou, want, hoe is het mogelijk?
0: Je hoort het ook wel eens bij Podium Klassiek. Dan wordt het ook wel eens genoemd. En Wilp, waar ligt Wilp? Nou ja, dan...
1: het leeft.
0: Het leeft. En het is ook leuk dat we dat met de prijswinnaar van het tabakkenkoer kunnen doen.
1: Geweldig.
0: En we hebben ook wel eens prijswinnaars van de Cello Biennale in Amsterdam.
1: Ja.
0: En
1: er
0: staat ook in het boekje staat ook een prijs is een recital. Een onderdeel van de prijs is dan een recital in de Dorpskerk in Wilp.
1: Geweldig.
0: Dus dat is, dat staat Wilp toch echt wel op de kaart.
1: Ja, zeker weten.
0: Met een herenmodezaak en met een kerk.
1: En de kerk, wat wil je nog meer?
0: Een kroeg zou nog leuk zijn. Maar...
1: ja, dat is ook misschien nog wel leuk.
0: Ja.
1: Kunnen wij er nog naartoe? Zijn er nog kaarten eigenlijk?
0: Er zijn zeker nog kaarten. Ja. Dat kan heel makkelijk via de website van Jonge Meesters Wilp. En daar kun je de kaarten bestellen.
1: Ja.
0: En als je nu ook al denkt van wat een mooi seizoen volgend jaar, dan volgend seizoen, dan kun je ook nu nog iets voordeliger een abonnement kopen. €95 voor 5 concerten.
1: Mm-hmm.
0: Dat staat allemaal op de website.
1: Ja.
0: En voor het kaartje voor aanstaande zondag is het €22.
1: Nou, is goed te doen.
0: En dat is voor dat jong talent, is dat, dat gaat allemaal natuurlijk ook voor een groot deel naar de talenten toe.
1: Ja.
0: We moeten ook een beetje huur betalen in de pianostemmer.
1: Ja, precies.
0: Maar we moeten natuurlijk ook we hebben natuurlijk vaste kosten.
1: Ja,
0: maar,
1: tuurlijk.
0: Het is zeker de moeite waard om een leuk afwisselend programma. En Jente zal zelf ook het programma toelichten.
1: Ja.
0: Even een dingetje vertellen waarom ze nou een bepaald stuk heeft gespeeld of gaat spelen.
1: Ja.
0: Of een beetje, misschien zegt ze wel iets over een viool. Een hele mooie viool bespeelt ze.
1: Mm-hmm.
0: Zulke dingen zijn ook leuk voor het publiek.
1: Zeker.
0: En het is het leuke van deze zaal en deze kerkzaal is leuk dat het... je staat echt dicht bij het publiek.
1: Ja.
0: Het publiek zit dicht bij de muzici.
1: Ja, ja.
0: Je hebt echt wel een intiem sfeertje in die kerk. Dus dat is...
1: Dat is mooi.
0: Ja, zeer de moeite waard om daar even... Wie weet dat het weer een beetje minder weer is. We hebben mooi weer gehad. Maar dan is zo'n middagje in de kerk...
1: Zeker goed.
0: Naar muziek luisteren is een welkome afwisseling.
1: Ja, ja. Nou ja, en wat ik ook vind is dat jonge mensen die, die muziek maken... of wat dan ook eigenlijk. Maar die zijn zo bevlogen. Ja. En het is ook mooi
0: Absoluut.
1: Om... te zien hoe enthousiast en hoe ze er helemaal voor gaan. En dat is gewoon mooi. Dus,
0: zeker. Ja, dat is heel fijn. Ja.
1: Ja.
0: En het leuke is, ik zit zelf ook in de hele muziekwereld en je komt ze overal tegen. Zeker als ze een beetje een carrière opbouwen of in orkesten terechtkomen of elders spelen, dan Wilp heeft toch altijd een goede herinnering. Dat vind ik dan altijd wel leuk.
1: Dat is leuk.
0: Horen.
1: Dat is zeker
0: dus,
1: leuk. Ja, mooi.
0: Het is fijn dat we zo'n podium kunnen bieden en helemaal fijn als die kerk vol zit met enthousiast publiek, want

0: daar doen we het voor.
1: Ja, ja dus, zeker. Helemaal goed. Ja. Ja, nou, hartstikke goed. Mensen kunnen dus nog kaarten kopen gewoon bij jongemeesterswil.nl. Kan het ook nog aan de kerk als het...
0: Het kan zeker ook aan de kerk. Ja. Als het echt storm loopt, nou, dan pakken we nog een paar extra stoelen.
1: Dat kan.
0: En dan er zijn nog wat kerkbanken, dus dat kan allemaal helemaal prima.
1: Dat komt goed. Ja. Nou, hartstikke goed. Misschien wil je een keer, als in september of zo, weer een keer bij ons vertellen wat er allemaal te doen is bij jullie. Staat hier ook
0: volgend seizoen is dat zeker leuk. Ja. Dat doe ik graag. 20 september is het eerste concert.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan, dan kan ik ook wel iets vertellen over het hele programma.
1: Nou, heel
0: en
1: goed.
0: En dat is helemaal goed.
1: Prima.
0: Heel fijn.
1: Leuk.
0: Dank.
1: Nou, dankjewel ook. En succes. En succes. Nou ja, veel plezier bij het concert.
0: Ja, veel plezier. Graag genieten.
1: Ja, zeker.
0: Zonder meer.
1: Ga zeker.
0: Heel fijn.
1: Tot ziens. Dag.
0: Ja. Tot ziens. Bedankt. Dag.

Jackie Wilson, Higher and Higher. Een gratis hockey voor jonge kinderen. Na een succesvolle pilot dit seizoen kiest HC Ares Apeldoorn ervoor om door te pakken. Kinderen tot en met 6 jaar kunnen voortaan structureel gratis kennis maken met hockey. In plaats van traditionele trainingen doen kinderen spelvormen met bal en stick, afgestemd op hun leeftijd en ontwikkeling. Door sport laagdrempelig en gratis aan te bieden wil HC Ares Apeldoorn bijdragen aan zowel de fysieke als sociale ontwikkeling van kinderen. Kinderen van 4 tot en met 6 jaar kunnen het hele seizoen instromen en vrijblijvend meedoen. Aanmelden dat kan via hcares.nl/funkiesbenjamins.

0: Always There. Ja, inmiddels is het, zeg ik altijd, gezellig geworden in de studio. Want het is altijd leuk om iemand tegenover me te hebben. Dat is Marieke Spreij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En je bent van IVN Apeldoorn.
1: Dat klopt.
0: IVN Apeldoorn, ja, precies. We gaan het hebben over de Slootjesdag. Want die organiseren jullie eigenlijk elk jaar. En je zei net al even in het voorgesprekje van... nou, jullie werken samen met IVN Apeldoorn. Daar hoort ook bij Epe en Voorst, hè?
1: Ja, nou, het is één IVN-afdeling.
0: Ja.
1: En ons werkgebied is gemeente Apeldoorn,
0: ja,
1: gemeente Epe en gemeente Voorst.
0: Ja, precies.
1: En er is een aparte werkgroep die ook in Epe... dit jaar een slootjesdag organiseert.
0: Ja, en dat is altijd een beetje om de streeks deze tijd van het jaar.
1: Ja, dat is altijd begin half juni. En in Epe is het dit jaar op een zaterdag. En in Apeldoorn doen we het op zondag.
0: Ja, is dat expres deze tijd van het jaar? Is dat de reden?
1: Ja, en dat heeft te maken met waterdiertjes.
0: Oh.
1: Van de Slootjesdag.
0: Ja.
1: Dat doen we met schepnetjes. En dan gaan we met kinderen en ouders, grootouders, begeleiders... gaan we kijken wat er leeft in het Apeldoornse water.
0: Ja.
1: En in Epe, in het Epense water.
0: Is het ook anders? En, ik weet het niet.
1: Nou, het is per plek verschillend.
0: Oh ja?
1: Oh,
0: dat
1: zeker.
0: Oh, ja?
1: Ja, het heeft te maken met waterkwaliteit.
0: Oh.
1: Heeft te maken met planten.
0: Ja.
1: En nou ja, dit jaar doen we het in Apeldoorn in Zuidbroek.
0: Mm-hmm.
1: En dat is over het algemeen vrij gezond water.
0: Oh, dat is mooi.
1: Waarin je ook een flinke variëteit aan waterdiertjes kunt vangen. Maar
0: ja,
1: het is elk jaar weer spannend wat we gaan zien.
0: Dat weet je nooit.
1: Dat weet je nooit. Dus dat, ja, dat kunnen... larven zijn van libelles, van juffertjes, slakken. En er leven ook beestjes die op het water lopen. Dat zijn de schaatsrijdertjes.
0: Ja.
1: Er zijn ook verschillende soorten in. En het leuke is dat dat waterdiertje is het waterdiertje van het jaar.
0: Oh.
1: Is gekozen. De schaatsenrijder.
0: Hoe heet hij nou precies? De schaatsenrijder?
1: Schaatsenrijder. Hij schaatst over het water.
0: Oh ja?
1: Of zij.
0: Zij? Dat weten we niet.
1: Dat weten we niet.
0: Er zijn maar er veel van.
1: Nou, als het water schoon is,
0: ja,
1: dan zie je wel allerlei schaatsrijdertjes schaatsen.
0: Kijk.
1: Tenminste, op mijn vijver in mijn tuin zie ik ze ook.
0: Oh, ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat we in Zuidbroek allemaal gaan zien.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja,
1: en
0: wat,
1: vinden.
0: Ja, want je gaat ermee heen. Hè? Die middag is van 1:30 tot 4:00, denk ik.
1: 2:00.
0: Of van 2:00 tot 5:00, sorry.
1: Tot 5.
0: Van 2:00 tot 5:00 in
1: Apeldoorn. Open inloop.
0: Ja.
1: Dus, bezoekers hoeven niet om 2:00 er te zijn.
0: Oh.
1: Maar kan ook om 3:30 of 4:30.
0: Ja, ja, je gaat gewoon
1: niet
0: naartoe.
1: Niet om 4:45.
0: Nee, is een beetje gek.
1: Is
0: maar
1: een beetje te laat.
0: Ja, ja, dat snap ik.
1: Maar zeg dat je komt tussen 4:15 over 4:00. Dus prima.
0: Oh, dat is prima. En dan zie je wel dat jullie daar zijn.
1: Wij zijn daar. Het is dit jaar niet als voorgaande jaar in het Woldhuis.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zijn dus verhuisd naar Zuidbroek.
0: Ja.
1: En dan is het ter hoogte van Einde Roembastraat.
0: Oh.
1: Net voor de Tiny Houses.
0: Oh, ja.
1: Daar loop je het park in.
0: Ja.
1: Ja, en dan loop je eigenlijk tegen die plek aan.
0: Dat kan niet missen.
1: Het is een hele mooie plek.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: in samenwerking met het waterschap, wat ook aanwezig is trouwens...
0: Oh.
1: Hebben we die plek gekozen... Nou ja, en daar hebben we een beetje de ruimte.
0: Mooi.
1: En wij nemen de schepnetten mee, we nemen tijltjes mee, we nemen zoepkaarten mee.
0: Leuk.
1: Alles wat je nodig hebt.
0: Ja.
1: Koffie, thee en limonade.
0: Ook
1: dus
0: nog.
1: Het wordt heleboel.
0: Jullie hebben wat te slepen, zeg.
1: Zeker.
0: Ja. Met hoeveel zijn jullie dan om dat te begeleiden?
1: We zijn 's middags met in ieder geval 5 mensen om te begeleiden.
0: Zo.
1: Misschien
0: ja,
1: nog wel extra.
0: Ja. Ja. Nou, ook wel leuk, denk ik.
1: Ja,
0: hè?
1: En mensen krijgen de spullen van ons, de uitleg. En kunnen dan zelf een plekje zoeken. En wij helpen daarbij.
0: Ja, ja, leuk hoor.
1: En wij nemen ook wat aquaria mee. Dat we kunnen laten, de bijzondere beestjes ook aan iedereen kunnen laten zien.
0: Oh ja.
1: En ben zelf erg benieuwd.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Want misschien is het ook wel weer anders als voorgaande jaren. Het is op een andere plek natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: En je weet me nooit. Zijn er gezinnen die altijd elk jaar komen? Kan me voorstellen.
1: Ja, nou ja, het is voor kinderen van ongeveer 4 tot 11 jaar.
0: Ja.
1: Dus jarenlang zien we toch wel hele trouwe kinderen komen.
0: Ja, daar komen
1: en
0: ze weer.
1: Ouders.
0: En opa's en oma misschien.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is echt ook wel een leuk uitje voor iedereen.
1: Ja, en ook
0: iedereen.
1: Volwassenen genieten net zoals
0: ja,
1: kinderen.
0: Tuurlijk.
1: Hoor.
0: Ja, ja, ja. Ja, wat leuk. En nou ja, goed, ze gaan dat dan doen. 7 juni in Apeldoorn natuurlijk, van 2 tot 5. Hebben jullie eigenlijk altijd genoeg vrijwilligers daarvoor om te begeleiden?
1: Over het algemeen wel.
0: Ja?
1: Ja. Ja, verschillende werkgroepen, maar dan er zijn genoeg mensen die ook af en toe eens wat willen doen als vrijwilliger. En ja, dat wateronderzoek is zo leuk.
0: Ja, dat wil iedereen.
1: Niet alleen voor het publiek, maar ook voor ons als IVN'ers.
0: Ja.
1: Is het altijd weer leuk om te kijken wat je vangt in zo'n schepnetje.
0: Precies.
1: En bekijken, ook in een looppotje.
0: Ja,
1: dat je de beestjes goed
0: ook
1: kunt bekijken. Ja.
0: En wat zijn dan de reacties van de kinderen?
1: Ja, enthousiasme.
0: Ja?
1: Echt heel enthousiast. We kunnen ook een beetje uitleggen hoe de voedselketen in elkaar zit.
0: Oh ja.
1: Want de grotere beestjes eten de kleinere beestjes.
0: Ja.
1: En het leuke is, op de plek waar we nu zijn is een paar jaar geleden een vissenbos aangelegd.
0: Oh.
1: En dat wil zeggen dat je ziet allemaal takken boven het water uitsteken.
0: Ja.
1: En dat is expres gedaan om jonge visjes die altijd aan de kant bleven tussen de planten ook een plek te geven meer in het midden
0: van
1: dat brede water.
0: Ja, ja, ja.
1: En we hebben de kans om dat ook eventjes toe te lichten
0: leuk.
1: En uit te leggen.
0: Ja, ja, ja, dat vinden mensen natuurlijk ook leuk, hè? En kinderen. Ja. Wat mij wel opvalt, ja, het is misschien een beetje wat je had het net over libelles. Libelles, ja. Larven, zeg je?
1: Libellenlarven.
0: Maar ik heb het gevoel dat er minder libellen zijn. Of denk ik dat?
1: Ja, in het algemeen gaat het gewoon niet goed met de insecten.
0: Oh, want ik zie ze bijna nooit eigenlijk.
1: Ja. Ja, op bepaalde plekken zijn ze wel veel. Maar in zijn algemeenheid gaat het niet goed met de insecten. Door bestrijdingsmiddelen, door verstedelijking. En dat helpt allemaal niet mee.
0: Nee, nee.
1: Dus de plekken waar ze echt het naar hun zin hebben. Want ook het water, hè, op veel plekken is de waterkwaliteit.

0: Kwaliteit niet,
1: niet zo goed.
0: En dan, nee, dat blijkt over heel Nederland.
1: Oh.
0: Eigenlijk
1: is een groot
0: in
1: probleem.
0: Europa blijken we niet bovenaan te staan.
1: We staan niet
0: goed water.
1: Nee.
0: En dan hangen we een beetje onderaan te bungelen.
1: Dat is, dus wel een beetje,
0: dat is echt heel
1: triest.
0: Zorgelijk.
1: Ja, ja, dat snap ik.
0: En
1: ja.
0: Insecten hebben in zijn algemeenheid veel te lijden onder gif wat gespoten wordt.
1: Ja.
0: En ook giffen die via het grondwater in het water, in het ja. Zeg maar het water ook.
1: Ja, precies, dat zijpelt door. Het gaat helemaal een soort cirkel.
0: Maar goed, op die manier kunnen we op bepaalde plekken het wel testen.
1: Ja.
0: Mensen kunnen ook aan een landelijk onderzoek meedoen. Als ze bij ons aan de Slootjesdag meedoen,
1: oh ja?
0: Dan kunnen ze via
1: dat organiseren
0: internet
1: jullie ook?
0: Ja, nou ja, dat wordt landelijk georganiseerd. Ja? Want het is een landelijk weekend, moet ik zeggen. En je kunt dan je resultaten ook invoeren op een website. En dan telt het ook mee in een landelijk onderzoek om te kijken hoe het gesteld is.
1: Maar is dat makkelijk te doen? Makkelijk uit te voeren?
0: Ja, dat is heel makkelijk.
1: Oh ja?
0: En iedereen krijgt een zoekkaart waar dat adres ook op staat. En dan kun je ook zelf op aankruisen hoeveel beestjes en welke beestjes je gevonden hebt.
1: Ja?
0: En die geef je door.
1: Okay.
0: Dus het is heel makkelijk.
1: En je ziet daar inderdaad een verandering in.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe dat dit jaar is.
1: Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, het is wat.
0: Ik wil nog even iets zeggen over Epe. Want in Epe is het bij de Klaarbeek, naast de parkeerplaats aan de Gelriaweg nummer 16.
1: Mm-hmm. Het parkeerterrein van VMI zie ik staan. Klopt dat?
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: En daar is het van 2:30 tot 4:00.
1: Ja.
0: En wordt het gedaan in samenwerking met de Bacon Stichting.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dus dat is even anders, maar je doet hetzelfde.
0: Maar verder, we doen hetzelfde.
1: Ja.
0: Alleen op twee verschillende plekken, dus dat is extra leuk.
1: Wel leuk, hè?
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Echt leuk om dit te doen natuurlijk.
0: Ja.
1: En het is ook gewoon een feestje, denk ik. Als je daar al die vrolijke kinderen ziet komen.
0: Het
1: en
0: is
1: ouders
0: altijd geweldig genieten.
1: Ja. Ja, en je kan dus gewoon komen. Het is gratis, hè? Zie ik.
0: Ja.
1: Nou ja, en als je kan denk ik het beste met de fiets komen, hè? Naar Zuidbroek, of niet?
0: Ja, liefst lopend of op de fiets.
1: Ja.
0: Er is wel parkeergelegenheid.
1: Oh ja? Oh.
0: Maar liever niet, want de parkeergelegenheid is ook voor de wijkbewoners.
1: Oh ja, precies.
0: Ja, dus Liefst lekker met fiets komen.
1: Met fiets, ja. Dat is
0: en je hoeft
1: een stuk
0: ook niks mee te nemen. Wij hebben schepnetten. Ja, wil je eigen schepnetje meenemen, dan mag dat natuurlijk.
1: Nou ja, natuurlijk. Maar dat hoeft allemaal niet. Dus je kunt gewoon komen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja.
1: Doe je dit al lang, zeg maar, het begeleiden van die slootjesdagen? Ja.
0: Ja? Ja. Ja, het is elk jaar weer leuk.
1: Ja, ik zie helemaal stralen.
0: Ik heb er helemaal zin in. Elk jaar is het ook weer spannend wat voor weer het gaat worden.
1: Ja, dat is natuurlijk
0: maar,
1: ook.
0: Het ziet er nu goed uit.
1: Ja, gewoon normaal, hè? Normaal weer.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, kom allemaal gewoon lekker gezellig.
0: Nog één ding.
1: Ja, ja, ja. Ja, mag. Je bent hier nou toch.
0: Moet ik nog even zeggen.
1: Ja?
0: Graag aanmelden via de website van IVN Apeldoorn.
1: Ja.
0: En dat is www.ivn-apeldoorn.nl.
1: Oké, okay, ja, dan weet je een beetje hoeveel waar je op moet rekenen.
0: Ook in verband met catering en
1: snap
0: zo
1: ik.
0: Vinden we het makkelijk.
1: Ja, helemaal goed. Heel goed. Dankjewel, Marieke, dat je hier naartoe bent gekomen. Nou, als ik hier zo zie zitten, nou, ik zou zo naar die Slootjesdag gaan. Het is hartstikke leuk. Je ziet het zo. Wij gaan even verder met ons programma. Dat is muziek, volgens mij, van Robbie Williams. Heb ik dat goed? Ja. Met Supreme.

Theater Orpheus trekt de wijk in met een bijzonder nieuw initiatief. Aap Orpheus wijkt uit. Van 2 tot en met 7 juni verandert het Zuiderpark in Apeldoorn in een bruisend tijdelijk festivalterrein met een theatertent, foodtruck en diverse workshops. Grote publiekstrekker is de familievoorstelling Hocus Pocus van de theatergroep. Voor kaarten en meer informatie kun je naar www.orpheus.nl. Ja, en wij zijn alweer aan het eind van onze matinee van 2 juni. Ik wil natuurlijk Arno bedanken voor het schuiven van de knoppen natuurlijk. Hè, de techniek en het uitzoeken van de muziek natuurlijk. En natuurlijk de luisteraar natuurlijk ook. Want die heeft naar ons geluisterd. Hoe leuk is dat? Ja, is hartstikke goed, toch? En de redactie natuurlijk. Want die hebben er weer voor gezorgd dat het een heel verschillend en divers programma was. Met allerlei onderwerpen. En we zijn allemaal weer wat wijzer geworden. We kunnen weer lekker naar buiten trekken. We kunnen van alles gaan bezoeken natuurlijk. En actief zijn. Zo leuk is dat. Ik zou zeggen, blijf gezond natuurlijk. Dat is ook belangrijk. En dan zien we elkaar volgende week weer. We zien elkaar niet, maar we luisteren wel naar elkaar. We gaan eruit met Rita Ora. Let You Love Me. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. Ook worden er hagel en windstoten verwacht. Weggebruikers wordt aangeraden extra alert te zijn. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen.

Wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Verschillende avondvierdaagsers zijn vanavond afgelast vanwege code geel onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 2500 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder ondanks de weersomstandigheden. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen... waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land... lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testen uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Acteur Richard Gere heeft tijdens een bijeenkomst in Oslo fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. De 76-jarige noemde Trump onder meer een maniak en stelde dat de Verenigde Staten hun donkerste periode beleven. Gere zei dat Trump veel heeft afgebroken sinds zijn terugkeer in het Witte Huis en waarschuwde voor een snel opkomende dictatuur van monsters. De uitspraak deed hij tijdens een ceremonie rond de Václav Havel International Prize for Creative Dissent. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen... waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land... lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Danielle's dinsdagavond. Radio.

0: helemaal meer lekker weer is zoals je dat vorige week had. Zit ik nog wel lekker in mijn zomerse vibe, dus met Heze.
1: Het is dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
0: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond. Het is vandaag 2 juni 2026. Dat zijn de maanden altijd waar ik heel erg over na moet denken. Wat nou eerst is, juni, juli, ik weet het allemaal wel. Het is allemaal geen probleem op het moment dat je het dan echt toch wel even snel aan me vraagt. En dan heb ik er toch altijd weer een beetje moeite mee. Hey, de week dat het toch niet meer zo zomers weer is als vorige week. Ik weet niet of mensen vorige week een beetje van hebben kunnen genieten. Dat hoop ik heel erg. Ja, deze week, gisteren was het bewolkt. Vandaag regen. Maar wel 22 graden. Dat is wel op zich een prima temperatuurtje. Ik had het afgelopen zondag. Toen keek ik even op mijn telefoon van hoe warm het is. En toen zeiden ze, het wordt echt niet warmer dan 23 graden. Dus prima joh, dan trek ik niet meer mijn korte broek aan. Dan wordt het gewoon een toppie en een lange broek. Nou, ik was aan het lopen. Warm, jongen. Ik laat op mijn telefoon kijken. Gewoon 26 graden. Ik vind dit dus niet eerlijk, hè? Ik bereid me hierop voor. Ik voel me gewoon altijd een beetje voorgelogen. Als het dan ineens spontaan allemaal niet meer klopt. Maar goed, maakt ook helemaal niet uit. Ik laat het bij me... Laat het rusten. Laat ik het zo zeggen.
1: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
0: Want alle problemen die gaan we gewoon even hier weer lekker begraven. Zodat we de rest van de week gewoon weer lekker door kunnen gaan.
1: Dit
0: klinkt
1: is
0: dat?
1: Danielle's dinsdagavond.
0: Dacht ik. En wat ik zei, ik zit zelf nog gewoon wel lekker in mijn zomerse vibes. Dus dan krijg je ook gewoon platen zoals Tess Sultana erin. Wellicht helpt het, hè? Wellicht komt dan de zomerse zon komt dan weer terug. De temperaturen, prima. Weet je, huistechnisch vind ik het ook allemaal niet zo heel erg dat het niet bloedheet is meer. Maar dat is just niet. Wat ik zeg, ik ga verder niet meer klagen. Alleen nog maar lekkere sferen vanavond. Deze Danielle's dinsdagavond. Heb je specifieke wensen? Laat dan vooral even weten. @DDA, _ 045. Of je belt naar de studio 045 540 1978.

Dinsdag krijg je van mij nieuws, TikTok-trend. Ik krijg nog een cover. Nog meer muzieknieuws. En heel veel gezelligheid. Alles wat jij wil. Laat maar weten wat het is. Eerst deze dus, Tesh Sultana. En Jungle. Wist je trouwens dat Tesh Sultana in deze hele plaat zelf alle muziekinstrumenten heeft ingespeeld? Het is toch gewoon het feitje dat je wil hebben bij deze plaat.

Testje uit. Een jungle. En wellicht kan je denken, joh, eerst al Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers met Get Lucky en nu Tesh Sultana, Jungle. Je zit wel een beetje in een wat oudere vibe, of niet? Ja, het komt omdat ik dus op een of andere manier ineens spontaan een lijstje tegenkwam waarvan ik niet eens meer wist dat ik die ooit heb aangemaakt op Spotify. En die heet Alles wat lekker in het oortje ligt.

0: geen ongelijk in die tijd. Ik ben echt weer die hele playlist aan het doorgaan. Het zijn voornamelijk heel veel zomerse platen. Nou ja, weet je. En dan is het ook gewoon net zomer. Of 1 juni, hè? Toch?
1: Zeg, Danielle. Wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Ik had wel echt een lekkere week vorige week. Ik was... eigenlijk moet ik 2 weken even bespreken. Want vorige week heb je mij ook niet gehoord. Ik was... Niet afgelopen woensdag, maar de woensdag ervoor was ik naar de Musical Awards. Wat op zichzelf al een hele beleving was. Ik vond het echt heel erg vet. Om gewoon een keer bij te zijn. En het meest bizarre is, denk ik, gewoon of je naar links of rechts kijkt. Je ziet alleen maar bekende mensen. Mensen die je kent van tv. Of van musicals, wat logisch is. Maar ook wel eens op tv heb gezien. En dan ik krijg er een beetje starstruck van. Niet zozeer dat ik dan ga staren. Ik wil juist precies niet gaan staren. Dus dan ga ik de andere kant op kijken. Maar dan zie je iemand anders die ook bekend is. Dus het is een beetje een gekke wording. Ik vond het wel echt heel erg leuk. Ik vond het echt een leuke sfeer om een keer bij te zijn. De donderdag was ik lekker vrij. Dat vind ik altijd lekker, want ik was niet heel vroeg thuis. En was ik s'avonds weer naar een Nederlands geproduceerde musical. Aletta. Volgens mij speelt Aletta niet heel lang meer, maar kan het zeker aanraden. Want überhaupt gewoon het onderwerp is al heel erg interessant. Ook in de Nederlandse geschiedenis is het gewoon heel erg interessant. Aletta is de eerste Nederlandse vrouwelijke dokter. En daar is een heel verhaal omheen gemaakt. Dus dat is gewoon heel interessant om heen te gaan. En toen ben ik vrijdag lekker naar Boedapest gegaan met vriendjes. En daar ben ik geweest tot en met maandag. Nou, dinsdag had ik nog vrij. En vrijdag had ik vrijdagmiddag vrij. Om gewoon lekker nog te kunnen zwemmen. En om een beetje te kunnen chillen. Dus ik ben me helemaal ontspannen. Ik heb gewoon het ultieme uit het lekkere weer gehaald. Zo voelt het. Zeker als dan vandaag weer de slechte weersvoorspellingen begonnen zijn. Dus dat is wel gewoon fijn. Maar goed, ik had het er net al even over. Na een hele warme week ontstonden er dus afgelopen vrijdag en dit weekend veel onweersbuien. Daarbij was er in sommige gebieden behoorlijk wat wateroverlast en vielen er uit enkele buien grote hagelstenen. Op foto's van de ooggetuigen zijn hagelstenen van 3 tot 6 centimeter te zien, naast de meetlint liggen. In België liep het water door de straten en viel de stroom uit door vele blikseminslagen. Er was schade aan auto's en kassen door de grote hagelstenen. Het festival wordt zelfs gewonnen. Gemeld door de hagel. Maar het wordt allemaal weer wat koeler. Dat onweersachtig weer is voorlopig niet helemaal voorbij. Maar de scherpe randjes lijken er dus komende week wel weer een beetje vanaf te gaan. Omdat het iets gaat afkoelen. Gisteren was het tussen de 20 en 25 graden. En daarna wordt het allemaal gewoon weer even gewoon lekker. Gewoon net een beetje boven de 20. Weet je, dat is gewoon prima. Gewoon prima. Alle nieuws, mensen die gaan lekker nu naar een Nederlandse elftal trainingswedstrijden kijken. Tenminste, afgelopen zondag hebben ze dat gedaan. Want maandag en dinsdag traint het Nederlands elftal nog achter gesloten deuren. Want donderdag vliegen ze naar New York voor een kort trainingskamp en een oefenduel met Oezbekistan. En op 14 juni speelt Oranje in Dallas zijn eerste groepswedstrijd van 2K voetbal tegen Japan. Ik heb mensen om me heen die hier heel erg hyped over zijn. Ik heb er zelf, zit ik er nog niet helemaal in. Ik ben ook nog niet uit of ik alle wedstrijden ga kijken. Want er zijn ook heel veel wedstrijden heel laat. Al op een gegeven moment dat die van Japan allemaal wel best wel meevalt. Dus we gaan er meemaken. Jongeren moeten beschermd worden tegen het content van influencers op sociale media waarop ze roken te zien zijn. Dat vindt een 19-jarige boy Tanis uit Geertruidenberg. Hij is een petitie begonnen en inmiddels is die 12.000 keer ondertekend. Tanis ergert zich aan influencers en artiesten die op social media en foto's en video's delen waarop ze roken of met een vape te zien zijn. Hij vindt dat roken hiermee genormaliseerd en verheerlijkt wordt. En als voorbeeld noemt hij een post van Lil Kleine die met een sigaret op de foto zijn nieuwe nummer aankondigt. Of een Instagramfoto van PSV na het behalen van de kampioenschap waarop trainer Peter Bos en assistent-trainer Rob Maas te zien zijn terwijl ze een sigaar roken. Nou, dat zijn ze nu allemaal aan het ondertekenen. Want daar willen ze duidelijke richtlijnen voor hebben. Ben benieuwd hoe dat verder allemaal gaat lopen. Dat was het nieuws in ieder geval dat mij opviel. Viel ook nog iets op? Laat het vooral even weten. En dan...

Michael Jackson. Make that change. Man in the Mirror. Ik ben wel weer, nadat ik naar die film ben geweest, wel weer helemaal terug in de Michael Jackson music. Volgens mij heel veel mensen. Want ik heb begrepen dat ze behoorlijk veel ook weer. Dat hij behoorlijk veel ook weer in de top 40 en zo te vinden is. Dus ja, gezellig. Ik zit helemaal in trend. Over trends gesproken trouwens. Dit is er eentje. TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is op de Instagram, de social en op de TikToks. Waarom heet het dan geen Instagram-trend? Nou, dat allitereert minder lekker, vind ik minder leuk. Ik had vandaag een beetje keuzestress. Dat is ook wel eens leuk. Vind ik gezellig. De nieuwe plaat van de bank zitten ze eruit. Multimiljonair. Nou, die hebben ze echt lopen pushen als een malle op TikTok. Ik heb het echt onwijs veel voorbij zien komen. Maar ja, waar ik eigenlijk ooit origineel het idee van had van joh, laten we op TikTok even focussen op nieuwe artiesten. Want er zijn heel veel artiesten die geboren zijn op TikTok. Gil, Olivia Rodrigo, Lil Nas X met Old Town Road bijvoorbeeld. Dat ik dacht, nou prima, ik ga ook eens even wat nieuwe artiesten kans geven. Ik weet niet in hoeverre deze artiest nou echt super nieuw is. Nou, best wel trouwens. 18.000 luisteraars per maand. Dat is nog niet zo heel erg veel. Het is Birth, heette ze. B-I-R-T-H-E. En ik kreeg een post van hen voorbij. Gewoon zag ik komen en toen dacht ik, dit vind ik hele lekkere muziek. Ik wandel er ook echt heel erg prettig op. Alles wat ze hebben uitgebracht, dacht ik, oh, ik vind het heel gezellig. En toen dacht ik, ja, weet je, dan is dit eigenlijk wel weer het ding waarmee ik eigenlijk ooit de TikTok-trend

0: een multimiljonair.
1: Bankzitters en multimiljonair. Ook dit is dus echt even een TikTok-treintje. Daarvoor de echte officiële, in het kader van nieuwe muziek, introduceren. Bert met Till We Meet. Wat ja, daar word je gewoon hartstikke vrolijk van. Als je het aan mij vraagt, hè? Hé, hey, dit is Danielle Sinteravond. Ik mag het allemaal zeggen.
2: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
1: Ja, ik heb best wel veel nieuwe muziek meegenomen. Multimiljonair was wel nieuwe muziek natuurlijk. En nu ga ik er drie ook weer in mijn lijstje staan. Die ik even aan jullie kan laten horen. Gezellig. En ja, nou, laten we dan eerst even door de plaat heen gaan die ik niet volledig aan jullie laat horen. Maar wel voor een stukje, zodat je erover kan hebben bij het koffiezetapparaat. Daily, Ronnie Flex en Fred.

Dat is allemaal niet de muziek die ik volledig aan je wil laten horen. Dat is namelijk onder andere de nieuwste van Bente. En ja, het is ook weer gewoon een prachtig liedje. Het heet 3, 2, 1. Nieuwe muziek, hier bij Danielle's Dinsdagavond.

0: Mocht je denken, joh, wie is dit, joh? Ariana Grande. Ja, ik moet er ook een beetje... Ik weet niet, er zit een beetje een andere sound in dan dat wij... Eerder van haar gewend waren, denk ik. Hate That I Made You Love Me, heette die. Ook nieuwe muziek. En daarvoor hoorde je de nieuwste van Bente met 3-2-1. En 3-2-1, dat was ook gewoon hartstikke nieuwe muziek. En dat is toch gewoon gezellig hier bij Danielle's dinsdagavond. En van nieuwe muziek gaan we lekker naar dingetjes die niet per se nieuw zijn, maar wel opnieuw gedaan zijn. Jeetje, wat een bruggetje.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig. I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for the fun. He's up all night to get. Of deze zo long?

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik was een beetje aan het googelen naar een cover die toch wel tof is ook om aan jullie te laten horen. En toen kwam ik een cover tegen van het liedje van Kylie Minogue. Can't get you out of my head. En mocht je denken, dat zegt even, er zit helemaal niks in mijn hoofd. Nou, dan zorg ik ervoor dat hij er niet meer uitkomt. Want zo klinkt hij.

Hij is gecoverd door Michaela Geyer. Ja, nog niet een hele grote artiest als ik het zie. Want 814.000 luisteraars per maand. Ik heb het niet, hè? Laat ik dat even voorop stellen. Maar ja, er zijn echt de grootste die hebben wel meer. Populairste liedje is Piano in the Sky. Die klinkt zo.

Ik wil zeggen dat ik het best wel een leuk liedje vind. Ik ga even aan op dit stukje. Nou ja, dat ga ik trouwens straks even toevoegen. Ze heeft in ieder geval Can't Get You Out of My Head gecoverd. En dan klinkt hij dus op deze manier. De cover van deze week. Michaela Geyer. Can't Get You

zal dolgraag op tour gaan. Kan niet wachten, zei Jagger. Gevraagd of de Stones ooit nog gaan toeren. Hij verwacht dat niet nog in 2026, zei hij. Ik denk niet dat het dit jaar gaat gebeuren, maar hopelijk gaat het snel gebeuren. De laatste tour van de Rolling Stones was in 2024, toen de band met de Acme Diamonds Tour Stadium in Noord-Amerika aandeed. Daarvoor traden ze in Europa.

the 60 Tour. Waarbij ze in 2022 ook in de Johan Cruijff Arena staan. Nou, dan ben je 82 en dan lekker aan het toeren. Ja, ik vind het vet hoor. Ik vind het lekker bezig. Kelari die komt in het najaar naar Nederland. De Amerikaanse zangeres geeft op 6 december een optreden in Ziggo. Dat is afgelopen vrijdag bekendgemaakt. De 31-jarige zangeres die bracht in april haar 5e studio over Kelari uit met daarop samenwerking met Cardi B, Missy Elliott, Usher, Lil Wayne, Brandy en T-Pain. En Kelari is bekend van nummers als Night Like This en Gangsta. De zangeres die werkte voor haar voorgaande albums samen met artiesten als Justin Bieber, Cardi B en Missy. Eerder dit jaar won ze haar eerste 2 Grammy Awards voor de beste

zangeres Gracie Abrams. Die staat volgend jaar op 7, 8 en 10 mei 3 keer in het Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is afgelopen donderdag bekend geworden. Abrams die wordt tijdens de concerten in Ziggo Dome vergezeld door special guest Jake Minch. De 26-jarige zangeres doet tijdens haar tour ook steden als Parijs, Antwerpen en Londen aan. 26-jarige Abrams die verwierf de afgelopen jaren bekendheid met onder meer een album The Secret of Us, waarop hits als That's So True en I Love You, I'm Sorry staan. De zangeres die stond vorig jaar voor het laatst in Ziggo Dome. Ze is de dochter van filmproducent Gigi Abrams, die onder meer meerdere Star Wars films produceerde. Abrams die kondigde onlangs de release van haar derde studioalbum aan, Daughter from Hell. Die komt op 17 juli uit. En eerder deze maand verscheen dus ook al een andere plaat van haar, Hit the Wall.

helpt dat je vast even tegen het opfrissen. In ieder geval mijn eigen, dat vind ik prettig. Heb jij nou wensen voor volgende week nog wat je specifiek wil horen? Denk je, joh...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het vliegverkeer op Brussels Airport wordt hervat nadat een akkoord is bereikt bij luchtverkeersleider Skies. Door een staking werden vluchten tussen 2 en 7 uur geschrapt en tientallen andere verplaatst. Honderden passagiers zaten vast in de terminals. De staking draaide om een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Ryanair schrapte 100 vluchten van en naar Brussels Airport en Charleroi, waardoor bijna 20.000 reizigers werden getroffen. Skies biedt excuses aan. De Noorse voetbalbond NFF heeft zich officieel aangesloten bij een klacht tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino wegens schending van politieke neutraliteit. Mensenrechtenorganisatie Fair Square diende de klacht in december in. Volgens de organisatie bevoordeelde Infantino de Amerikaanse president Donald Trump, onder meer door hem een nieuwe FIFA-vredesprijs uit te reiken. NFF-voorzitter Lise Klaveness bevestigde de steun en zegt de zaak actief te blijven volgen. Andere bonden steunen de klacht, maar Noorwegen diende de brief alleen in. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testten uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

Welkom luisteraars bij dit uur amusant harmonie, fanfare en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgraven, samenstelling en presentatie. Het thema van deze uitzending is emotion in muziek. En verschillende componisten hebben titels geschreven waarbij zij hun vaak persoonlijke emotie proberen weer te geven in de muziek. Zoals u onder andere ook kon horen in La Camisa Negra, waar we mee zijn begonnen. Dat is een werk uit 2005 van de Colombiaanse zanger Johannes. En La Camisa Negra betekent het zwarte overhemd. Het gaat over de liefdesverdriet. Letterlijk bezingt het nummer het dragen van een zwart hemd als teken van rouw en diep liefdesverdriet na het stuk lopen van een relatie. En de instrumentale versie in blaasmuziek werd gespeeld door Polizeiorchester Reinhard Pfalz. Het was een compositie van Johannes en het arrangement van Brickel. We vervolgen met A Social Suite van Ennio Salvaire. En A Social Suite is een leuke eigentijdse suite voor een flexibele setting, bestaande uit de volgende bewegingen: volgen, lijken en delen. En tijdens dit stuk wordt het publiek niet gevraagd om hun telefoon uit te zetten of op stil te zetten. Integendeel, u mag rustig luisteren, zoals u ook rustig kunt blijven luisteren naar 2 uur amusante blaasmuziek. A Social Suite wordt hier gespeeld door Banda Sinfonica da Policia de Securanda Publica.

Nou, met deze Showsville Suite heeft Ennio Salvaire een positieve draai gegeven aan het veelvuldig gebruik van social media op de telefoons. Raphaël Strasser die legt zijn emoties in de trompetten. Trompeten-emotionen, hier gespeeld door Blaaskapelle Seska.

Spirituals zijn religieuze liederen van de zwarte bevolking in het zuiden van de Verenigde Staten, waarvan vele teruggaan tot de tijd van de slavernij. Ze zijn lange tijd een ideaal middel geweest om emoties en stemmingen uit te drukken en zijn daarom onmisbaar in kerkdiensten. Luigi Di Gazzillo liet zich inspireren door de structuur van dergelijke diensten en creëerde, gebruikmakend van expressieve spirituals, de rhapsody Morning Spiritual. Luister naar zijn Morning Spiritual, hier gespeeld door Harmonie Sint-Joseph uit Kaalheide.

String of Pearls is een oorspronkelijk instrumentaal jazznummer van Jerry Gray. Bekend geworden door het orkest van Glenn Miller. Er is in de loop der tijd een tekst uitgebracht waarbij het verhaal verteld wordt over de levensloop van iemand en het parelsnoer als bewijs van liefde. En toen in 1941 A String of Pearls geschreven werd, was het heel gebruikelijk dat de dames bij feestelijkheden mooie parelsnoeren droegen. Misschien was dat ook wel een inspiratie van Jerry Gray. Stoeven is een... we gaan eerst nu luisteren naar A String of Grace. Gespeeld door de Swingtime Big Band.

Stoeven is een compositie voor sopraan en harmonieorkest en is gebaseerd op een filosofisch gedicht van de Duits-Zwitserse dichter en schrijver Herman Hesse. In dit gedicht staan de levensfasen van de mens centraal. Ja, en levensfasen gaan heel vaak gepaard met verschillende fases ook van emoties. Jacob de Haan heeft zich voor Stoeven onder meer laten inspireren door de laatromantische muziek van componisten als Richard Wagner en Richard Strauss. De melancholie in het werk wordt in evenwicht gehouden door een fraaie majeurstemming. En Stoeven wordt hier gespeeld door het Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Het nummer It's All Right With Me, geschreven door Cole Porter in 1953, is een klassieke jazzstandaard. Het gaat over een pliksgetrouwe rechter die verliefd wordt op een vrouw die hij eigenlijk moet arresteren. Hij geeft toe dat zij niet bij elkaar passen en dat de situatie niet ideaal is. Het is de verkeerde tijd

een plaats. Maar zingt dat hij er uiteindelijk helemaal vrede mee heeft om zich toch aan haar over te geven. Het lied werd oorspronkelijk geïntroduceerd in de musical Can Can en is later beroemd geworden door talloze jazzlegendes, zoals de legendarische vertolking van Ella Fitzgerald. Het instrumentale werk gaat hier uitgevoerd worden door German Brass. It's All Right With Me.

Het lied Adios Pampa Mia, een beroemde tango uit 1945... gecomponeerd door Mariano Morris en Francesco Canaro... op tekst van Ivo Pelli, gaat over heimwee en afscheid nemen. Het is een klassiek verhaal van een gaucho, een Argentijnse cowboy of landman... die zijn geliefde geboortegrond, de uitgestrekte Argentijnse pampa's, moet verlaten.

later om naar verre vreemde oorden te reizen om zijn geluk te beproeven. De tekst is een emotioneel verhaal en enkele thema's zijn pijn van het vertrek, diepe liefde voor de natuur en hoop op terugkeer. Het lied is uitgegroeid tot een van de meest iconische tango-liederen uit de Argentijnse muziekgeschiedenis. En Adios Pampa Mio wordt hier weer gespeeld door German Brass.

Ja. Ja. Voordat we verder gaan met de muziek, wil ik weer eens even wijzen op twee concerten waar ik informatie van binnen heb gekregen. Dat is de eerste Harmony Orkest Prinses Juliana uit Big Bergen, PJB, organiseert op zaterdag 13 juni een pubquiz met live muziek van PJB. De pubquiz bestaat uit 3 rondes met vragen over de gespeelde muziek, met als thema onder andere films, series en musicals. Deelname aan de pubquiz kan individueel of per groep. PJB, onder leiding van dirigent Martin van der Wal, speelt tussendoor lichte muziek zoals You Can't Stop the Beat en The Ultimate Bee Gees. Na 3 rondes is er een leuke prijs voor de winnaar. De slimste toon van Big Bergen begint om 19:30 en vindt plaats in de Hoge Weien in Big Bergen. De entree bedraagt €7,50 inclusief een consumpties en tickets kunnen via de website www.harmonie-pjb.nl of bij de ingang aan de Hoge Weien worden gekocht. Nadere informatie ook op de website van PJB.

En dan heb ik er nog één op zaterdag 13 juni. Mijn collega Gerard Hop die heeft daar al in de uitzending van vorige week aandacht aan besteed. Op zaterdag 13 juni vindt in Dorpshuis het Blankenschot in Uddel een dubbel muzikaal evenement plaats. Het examenconcert Dirigenten. Vier dirigenten: Corinne van der Niet, Jury Smit, Ruud Splinter en Jan Klarenbleek sluiten hun mediaopleiding HaFamra directie af met een officieel examenconcert voor een vakjury. Aanvang is om 19:30 en de toegang is gratis. En het concert wordt mede ondersteund door muziekvereniging Juliana. Aansluitend of in samenwerking met de vereniging vindt er tevens een concert plaats in samenwerking met Vios Hondelo. Het adres is Dorphuis, het Blankenschot, Gardensweg 33 in Uddel. En dan nog een evenement. En daar kunt u ook alles over lezen op de website Amusant. 12 en 13 september, zet het in de agenda. Festival in Bocholt, net over de grens bij Dinxperlo. 50-jarig jubileum van de Sporke Muzikanten. Met ook een optreden van Belegbulten en het fanfareorkest Juliana uit Uddel. Het gevarieerde blaasmuziek en hoofdgas uit Zuid-Tirol, Italië, afkomstige formatie Southbrass. Dus uitgebreide informatie op onze website amusant.info. En dan kijken we nu nog even naar de tijd. Ja, we hebben nog tijd voor Reach Out, I'll Be There. Nou, zorg dat u erbij bent bij de concerten. Het is een origineel werk van de Four Tops, hier gespeeld door Koninklijk Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Oude aan die Freude is een beroemde koraalfinale uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Het stuk is gebaseerd op een gedicht van Friedrich Schiller uit 1785 en is een lofzang op universele broederschap, vrede, vrijheid en menselijke verbondenheid. U luistert nu naar de finale van dat stuk, gespeeld door Japan Maritime Tokyo Band. En het is vanwege de universele boodschap van vrede en solidariteit is de melodie van Beethovens Ode aan die Freude in 1985 door de Europese Unie gekozen als het Europees volkslied.

Ja, en dan gaan we er zo dadelijk uit met onze eindtune. U weet, u kunt alle concertenagenda's van de, vooral de Havabra muziek, maar ook van de Egelende muziek ook terugvinden op de website van klankwijzer.nl/agenda. En in Klankwijzer, daar kunt u ook vele andere informatie terugvinden. Zoals dirigenten die gevraagd worden, muzikanten die gevraagd worden en nieuwtjes uit de Havabra-wereld. En kijk op www.polkafest.nl, want die website is vooral bedoeld voor de weergave van concerten voor de Egelende en Bumse muziek en ook een tintje volksmuziek. En dan gaan we er nu uit. Wij danken u voor het inschakelen van dit uurtje Havabra. We hebben nog een tweede uur amusant met Bumse en volksmuziek. Luister ook daarna eens naar als u nog niet gewend bent. En onze website, daar staat er keurig onze playlist vermeld en dus ook alle informatie over dat mooie concert op 12 en 13 september. En dan voor nu, bedankt voor het luisteren.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om een eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En verschillende avondvierdaagses zijn vanavond afgelast vanwege code geel met onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 25 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest wel doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder, ondanks de weersomstandigheden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij dit uur Amusant met vooral Bumische, Merische en volksmuziek. Mijn naam is Rita Welgaven, samenstelling en presentatie.

En het thema van dit uur is blaasmuziek und bier. En de week van 27 tot 31 mei was het de week van het Nederlandse bier. Bij de Böhmische volksmuziek is het meestal gebruikelijk dat er tijdens de concerten consumpties genuttigd worden. Vooral in de Duitsstalige landen staat er dan ook een bierpul op tafel. Maar ook bij vele Nederlandse concerten met muziek van het lichtere genre en de Böhmische stijl ontbreekt een koel pilsje niet op de tafel tijdens het spelen van de muziek. We spreken vaak van blaasmuziek en bier. Dat maakt het gezellig hier. Nou, en wij gaan het gezellig maken met een paar mooie titels die met bier te maken hebben. Zoals we begonnen zijn met de Bierkoetsenmars van Frans Kepstein, gespeeld door Helmoet Schanner en de Hoelendouwer Muzikanten. En we vervolgen met de Hopfenblütenpolka van Sepp Leitinger, gespeeld door Wolfito Vetter en Deine Blaasmuziek. Want de hop is een groot bestanddeel voor het brouwen van een lekker biertje. Luister naar die Hopfenblütenpolka.

En het Nederlandse Openluchtmuseum staat al vele, vele jaren in ambachtelijk brouwerijtje. En in de jaren 90 van de vorige eeuw heeft het museum rondom die brouwerij een tentoonstelling en demonstratieruimte gebouwd. En ook de

teelt is toegevoegd. Zo vindt er naast het demonstratiegebouw een klein hopveldje. De bezoekers kunnen hier kennis maken met de ontwikkeling van de bierbrouwerij in Nederland. En de hopranken hebben in de maanden juli en augustus de hopbellen van waaruit de hop gewonnen wordt. Neem er eens een kijkje als u in de buurt bent. En misschien komt u Friedel van de Au wel tegen. De zingende hopverbrouwer. Een compositie van... Een traditionele compositie. De tekst is van Frits Winter en het arrangement van Gerstbein Schanna. Het wordt gespeeld door Hermoed Schanna en die Holendouwer muzikanten.

Bouwwerk bij een oud klooster waar ook bier gebrouwen werd. En Jozef Toems heeft daar de compositie Gamer Biertor voor geschreven. Het wordt hier gespeeld door die 12 Pilsener. En die 12 Pilsener heeft niks met 12 pilsjes te maken, maar Pilsen is een stad, Pilsen in Tsjechië. De Gamer Biertor.

Nederland telt maar liefst circa 850, 900 verschillende brouwerijen. Er worden dan ook honderden verschillende soorten bier gebrouwen. Het biertje wordt beschouwd als de populairste alcoholhoudende

drank in Nederland. Echter winnen de non-alcohol biertjes ook steeds meer aan populariteit. En elke brouwerij heeft natuurlijk aan het hoofd een brouwmeister staan. Helmoet Schranne schreef de titel Brouwmeister Bauricher. En hier het arrangement van G. Obermüller, gespeeld door Helmoet Schranne en die Holendauer muzikanten.

Ja, en het bier moet natuurlijk ook bij de gasten, bij de hotels, restaurants en evenementen komen. En vroeger werd dat gedaan met de bierkoets. En tegenwoordig gewoon met auto's en zelfs hele grote tankwagens met bier bij hele grote evenementen. En Helmoet Schranner die schreef ook de titel Biervara Polka. Arrangement is weer van Obermüller. En het wordt hier weer gespeeld door Helmoet Schranner en die Holedauer muzikanten.

Ja, daar werd het pilsje opengemaakt. Dat leek wel dat plofje van dat bekende pilsje uit de Achterhoek. De regio Apeldoorn had ook enkele bierbrouwerijen en proeflokalen. En maar liefst 5 daarvan zijn onlangs gestopt. Er is echter nog een brouwerij over met een proeflokaal en restaurant. En daar worden rondleidingen en workshops gehouden. Google er maar eens naar. De bierprobe, dat is een compositie van Frans Sprenzinger. Hier gespeeld door die bierzeltmuzikanten.

Ja, bier en blaasmuziek, vooral blaasmuziek van de amusementstijl, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En meerdere componisten hebben daar dan ook een vrolijke titel voor geschreven. Zoals Jozef Jiskra, die de Engelbierpolka schreef voor een bierbrouwerij die de naam Engel draagt. Het wordt hier weer gespeeld door die 12 Pilsener uit de stad Pilsen. En de stad Pilsen, daar komt ook de naam van het biertje Pils vandaan. Want daar werd het eerste recept voor een echte pils gebrouwen. Luister hier naar de Engelbierpolka.

Ja, dat was een liedje over het biermerk Engel. Broodzaad, bier en blaasmuziek. Ja, dat heeft vast en zeker met een frisjoppen te maken. Het is een compositie van Frans Sprenzinger en het wordt hier gespeeld door het Ballastorkester.

Ja. Dat was de Stutspierpolka van Bernard Kortel. In de Wirtshausen, daar wordt ook uiteraard bier geschonken, maar daar spelen ook vaak kleine formaties blaasmuziek. Egeländer Wirtshauspolka is een compositie.

Ja, en op zo'n avond blaasmuziek, waarbij veel biertjes gedronken worden en andere consumpties, daar heeft de kelnerin het natuurlijk heel erg druk. De kelnerin, dat is de compositie van Stefan Huber, hier live gespeeld door de kapelle Zo en Zo.

Goede Laune met blaasmuziek. Dat is een compositie van Frans Prenzinger. Het gaat dadelijk gespeeld worden door de Beerzelt-muzikanten. Maar Goede Laune met blaasmuziek, dat krijg je ook bij de volgende concerten. Ik kreeg daar een melding van binnen via contact@amusante.info. De digitale muzikanten uit Reden staan in het najaar weer vaak op het podium. Met onder andere de Oostenrijkse groep Die Kleine Dorfmuziek. Een concert in Babberich. Maar ook elders in de omgeving zijn zij te vinden op het podium. Kijk op hun website digitalemuzikanten.nl voor hun fantastische concertagenda. En Rob Klaasens meldde dat er op 20 september weer in Rob's blaasmuziek in herfst plaats zal vinden. Ditmaal met die Berger muzikanten uit Bergen en die Leidenschaftkapelle uit Leiden. En dan gaan we Goede Laune met blaasmuziek. En aanvullend als afscheid de overbekende titel van de Böhmische blaasmuziek. Auf der Vogelwiese, waar Frans natuurlijk een pilsje te veel gedronken heeft. Wij danken u voor het luisteren. Techniek, jij bedankt voor het inschakelen. En dan nu Goede Laune met blaasmuziek, aangevuld met Auf der Vogelwiese.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Milieudefensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn.

Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om een eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek.

0: houding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om een eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Schouten bij Nacht.

Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoor je als opener van Schouten van Nacht. De band heet Sake overigens. Schouten van Nacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oegnel nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

komen uit Denemarken. De Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee. Eigenlijk over de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine. En daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit. Het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste

zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarmee voorgingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies. Ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs. En daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13. De nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje. Ex 3 Days Grace. Is The Hunted.

management is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017. Wat wil je meedoen?

We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floor Jansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De Oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook het The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook

van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes, en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere, herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: De band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69 uit. Ik zei, ik kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69 uit. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar Jeroen is groot fan van Jorn Lande. We doen de vaste plezier mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Jorn Lande heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus die is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Jorn hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan we binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt de

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws. Oh, nee.